0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescentio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: het geluid van Groningen.
1: Me gusta mi reggae.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïnse Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Ook al was hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden als die daar niet hoefde zijn.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
3: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
2: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
4: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
2: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En die voorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week bij visspecialist Paschel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Paschel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
7: Groningen staat op met de oog achter show. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
8: 1 in 2 Groningendag trekt 6.000 bezoekers. Gemeente Groningen zet in op digitale onafhankelijkheid. En ophef over informatie rond de noodopvang in Groningen.
7: Meer over dit nieuws hoor je rond 7:30 hier op Oog Radio. Nu de Oog Radio verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Zij melden op dit moment geen files en ook in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je op pad gaat met het OV. Leuk dat je klaar zit voor een nieuwe ochtendshow. Wij zijn er ook helemaal klaar voor. We duiken zo meteen het nieuws uit Groningen in. Waar gaan we het zo over hebben, Hans?
8: Ja, we gaan het hebben over de coalitieakkoorden. Het coalitieakkoord in Groningen. Daar is van alles gebeurd eind vorige week en dit weekend. En onder aanvoering van formateur Ineke van Gent hebben coalitiepartijen Pro, SP, PvdA, CDA en CU is een hele mond vol vrijdag ochtend bij Van Houten aan de Oliemorrisweg hun nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.
7: Moet je even corrigeren, het is niet PvdA, maar Partij voor de Dieren.
8: Oh ja, tuurlijk.
7: Ja.
8: Oh, nou, wat goed.
7: Wat daar allemaal uit voortgekomen is en ook vooral wat oppositie daarvan vindt, dat hoor je zo meteen nadat we geluisterd hebben naar de muziek van Bauza en Magnetic. Goedemorgen, Groningen. Lekker nummer is het, joh. Echt.
8: Goedemorgen.
7: Goedemorgen, ja, ook ja.
1: De Oogochtendshow.

0: Boza en Magnetic. Dat zet de klok op 7:07. Tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Met onder leiding van formateur Ineke van Gent hebben de coalitiepartijen Pro, SP, Partij voor de Dieren, het CDA en de ChristenUnie vrijdagochtend bij Van Houten aan de Oliemuldersweg hun nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.
2: Formateur Ineke van Gent leidde de hele formatie en je hoort Ineke van Gent.
3: Er moest natuurlijk wel over een aantal zaken gesproken worden. Hoe gaan we het financieel, hoe gaan ze het financieel rooien de komende jaren? Want het worden best wel lastige tijden.
2: Je hoorde Ineke van Gent. Rick van Nieuwenhuis geeft aan dat deze tijd voor gesprekken hard nodig was. Van Nieuwenhuis vertelt er meer over.
4: De gesprekken gingen goed, maar je moet daar toch ook wel de tijd voor nemen. Dus eigenlijk was er helemaal geen sprake van pijnpunten. Maar wat je merkt is dat je gewoon heel veel met elkaar moet praten. Met z'n allen aan tafel. Maar ook één op één, even een rondje wandelen, even een keer hapje eten. Om elkaar echt goed te begrijpen.
2: Er zijn volgens Van Nieuwenhuis ook bewust zaken niet in de begroting opgenomen. Je hoort nogmaals Rick van Nieuwenhuis.
4: Dat we ook hebben gekozen om niet alle tekorten die het Rijk ons oplegt, om die in onze begroting een plek te geven. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de tekorten die op jeugdzorg ontstaan, maar ook de uitkeringen voor het gemeentefonds. Daarvan zeggen wij tegen het Rijk eigenlijk met deze begroting, we gaan niet alle tekorten in onze begroting oplossen, want dat zou moeten leiden tot lastenverzwaring voor onze inwoners bijvoorbeeld. Die verantwoordelijkheid vinden we echt bij het Rijk liggen. Die moet daar de komende jaren echt geld voor vrij gaan maken.
2: Ja, je hoorde Rick van Nieuwenhuis. Ondanks deze lastige financiële tijden wil het gemeentebestuur flink investeren in sport en cultuur. Wordt er versoepeld in de reclamebelasting voor ondernemers en de parkeertarieven blijven de komende jaren gelijk. Je hoort de beoogde nieuwe wethouder Jalt de Haan.
5: Ja, het zijn inderdaad vrij dure projecten en uiteindelijk kost het ons allemaal wat. Dus er zit een flinke besparing in op de gemeentelijke organisatie. Zo'n 24 miljoen de komende jaren. Dus het vraagt iets van onze gemeentelijke organisatie. Het vraagt iets van de taken die we als gemeente zelf uitvoeren. Maar ook van onze inwoners door een stijging van de lasten. Wat ons betreft wel te dragen. Maar dat zijn natuurlijk ook geen fijne besluiten.
6: Vrijwel alle wethouders die in het vorige college zaten blijven zitten. Alleen wethouder Broeksma keert hier terug. Hij wordt vervangen door Jalt de Haan, die zijn oude baan gaat missen.
5: Ik sta nu 4 dagen in de week voor de klas in Bijum. En ik vind dat contact met die kinderen vind ik fantastisch. Het is voor mij echt een motivatie om die kinderen een betere toekomst te geven. Daardoor ben ik ook ooit politiek actief geweest. Ik ga dat contact met die leerlingen hen helpen in de ontwikkeling als persoon. Zeg maar, een jaar lang, nu met 32 kinderen een jaar lang mogen optrekken. Ja, dat ga ik wel heel erg missen. Ja.
2: Je hoorde Jalt de Haan in een bijdrage van Ruben Feiken.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit allemaal zich gaat vormen.
2: Ik ben ook benieuwd, er staat heel veel in.
0: Ja, zeker weten. Laten we maar eens even rustig doornemen. En laten we daar mensen die daar verstand van hebben dat maar lekker laten
2: Precies.
0: doen.
2: Precies, laten we even kijken wat ze gaan doen.
0: Ik denk dat we daar de komende dagen vast wel meer over gaan horen.
2: Ik denk het ook.
7: Het geluid van Groningen.
8: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: westen, wind windkracht 4. Komende nacht klaart het op, wordt het fris met minima rond de 7 graden. Morgen blijft het droog, er zijn opklaringen afgewisseld door stapelwolken en het wordt 22 graden. Bij een zwak of matige wind uit oost tot noordoosten, windkracht 2. Ja, en dan donderdag, dames en heren, dan slaat de zomer toe. 25 graden, het wordt zonnig, het wordt droog en hartstikke mooi. Vrijdag wordt het nog een tandje warmer, maar aan het eind van de dag dan wel weer kans op de afstraffing daarvoor in de vorm van een regenbui, met ook nog weer kans op een klap onweer.
1: Korte nieuws. Auto rijdt door heg, dat melden wij zelf bij Oognieuws. In Haren is gistermiddag een automobilist met zijn auto door een heg gereden, nadat hij volgens de politie het verkeerde pedaal intrapte en daardoor van de weg raakte. De auto kwam in een tuin tot stilstand, waarbij niemand gewond raakte, maar er wel schade is ontstaan. Minderjarig jonge slachtoffer van steekpartij De Weijer, dat meldt RTV Noord. Het slachtoffer van de steekpartij bij de Van Schendelstraat in Groningen is een minderjarige jongen uit de gemeente Groningen. De politie laat weten met betrokkenen in gesprek te zijn om te achterhalen wat er precies is gebeurd. Het onderzoek naar de toedracht van het incident loopt nog. Een pijnlijk gelijkspel voor Oranje op het WK, dat meldt Dagblad van het Noorden. Het Nederlands elftal heeft het eerste WK-duel tegen Japan niet weten te winnen. Oranje keek lang op weg naar een overwinning, maar gaf die diep in blessuretijd alsnog uit handen. 2-2 werd het uiteindelijk. En Nederland kwam 2 keer op voorsprong, maar zag Japan in de absolute slotfase de gelijkmaker maken. Daardoor moet Oranje genoegen nemen met 1 punt in de openingswedstrijd van het toernooi.
0: Maar 1 is beter dan geen.
1: 1 is beter
0: dan
1: geen.
0: Zo is dat. En je zit ook tegen samurai-striders en ninjas te voetballen. Hè? Dat is natuurlijk ook niet niks, hè?
1: Dat kan niet makkelijk zijn.
0: Nee, dat denk ik ook. Goed, tot zover het nieuws. Het nieuws uit Groningen hou je in de gaten natuurlijk via oogtv.nl en via de Nieuws Oog Nieuws-app. Hans, bedankt wel voor het opzoeken van deze berichten. Je luistert naar de Oogochtendshow. Zometeen gaan we eens even kijken wat er allemaal te beleven is in Staten-Orlaans. Nu, Daniel Benningfield en Gotta Get Through This, hier bij Het Geluid van Groningen. Oog Radio.

0: Ja, jarenlang heb ik dan gedacht dat die Daniel Bedingfield gewoon een DJ was, hè, net als Chesto, en dat hij gewoon een zangeres had ingehuurd om dat in te zingen. Nee, dit is Daniel zelf.
1: Wat goed?
0: Ja, hè? Wat goed!
1: Weer wat geleerd.
0: Juist, het is 7:20. Ja, het is vandaag 15 juni 2026. Er is van alles te beleven in staat.

0: Noorderlaat.
1: Ja, en ook in Ommeland vandaag inderdaad. Het is tijd voor de avondvierdaagse. We hebben hem al gehad, maar nu ook in Haren en Meerstad. In Haren begint het om 4 uur en in Meerstad om 6. De paden op de lanen in. Vandaag begint dus die avondvierdaagse. Iedere dag een afstand lopen, waarbij je niet alleen werkt aan een gezond lichaam en conditie, maar ook om de omgeving extra goed in je op te kunnen nemen. Dus trek die stoute wandelschoenen aan en doe mee met de avondvierdaagse in Haren of Meerstad. Om 4 of 6 uur.
0: Ja, en om 8 uur kun je de Oosterpool terecht voor Vandaliers. Dat is een explosieve Texas country punk band die al meer dan 10 jaar grenzen verlegt. Met een kenmerkende mix van rauwe punk-energie, honky-tonk, folk en onvervaste country staan ze bekend om hun compromisloze sound en meeslepende liveshows. Maak het mee vanavond in de Oosterpoort om 8 uur.
1: Nou, wat je ook mee kunt maken is Drama, de Drama. Een film in de RKZ-bioscoop vanavond om 8:30. Het is een prikkelend, onvoorspelbaar en zwartkomisch relatiedrama. Enkele dagen voor hun huwelijk wordt de relatie tussen Emma en Charlie behoorlijk op de proef gesteld. Wanneer ze gaan borrelen met een bevriend stel. Nou, hoe dat afloopt? Ja, spannend. Ja. Hoe dat afloopt, daar kom je dus achter vanavond om 8:30 bij de RKZ-bioscoop.
0: Tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je natuurlijk op de website van de Groninger Uitloper op groningen.uitloper.nu. Je kunt ook na 9 uur op de kabelkrant van OogTV kijken. Daar komen die tips ook voorbij. En organiseer jij zelf een evenement? Geef het dan vooral even door via ochtendshow@oogradio.nl. We gaan daar graag melding van maken via ochtendshow@oogradio.nl. Ja, en dan zometeen muziek uit Groningen in de Oogradio Stadsplaat. Nu Harry Styles en American Girls.

Ja, voor wie het nog is ontgaan, het is deze maand Pride maand. En komend weekend is ook Pride Groningen in de stad. Een groot festijn waarbij van vrijdag tot en met zondag voor alles georganiseerd wordt. En ja, in dat kader heb ik ook een bijzonder nummer even opgezocht van Omar Rudberg. Ja, en die kan niet helemaal zijn plek vinden in deze wereld, zegt hij. Hij komt uit Venezuela, is naar Zweden verhuisd. Maar ja, in Zweden is hij dan een Venezolaan en in Venezuela is hij een Zweed. En ja, qua seksualiteit wil hij daar ook niet echt uitsluitsel over geven. Hij wil gewoon houden van mensen. Dus ja, dat wordt ook een beetje raar bekeken. En ja, hij voelt zich niet helemaal thuis in a world like this. Nu op Hoog Radio van Omar Rudberg.

0: hasta el final. Bijzondere muziek uit Zweden. Maar nu is het tijd voor bijzondere muziek uit Groningen. En dat hoor je in de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Het nummer Children van Piet Bregman is een zogenaamd dark folk. En gaat over kinderen die bij een grafheuvel verzamelen om te wachten op het Armageddon. Donkere teksten, maar wel een mooi nummer.
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Van Piet Bregman dus. En Children.

0: Zo, en in het volgende uur, even voor 8:30, hoor je een heel speciale nieuwe stadsplaat. Ja, en als je bedenkt van, nou Rick, vertel, wat voor stadsplaat dan? Nou, moet je lekker blijven luisteren naar Hoog Radio natuurlijk. Ga ik je nou niet vertellen, ben je mal?
1: Het geluid van Groningen. Dit is Hoog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. De vijfde editie van de 112 Groningendag heeft afgelopen weekend ongeveer 6000 bezoekers naar Martini Plaza getrokken. Bezoekers konden kennis maken met tientallen hulpdiensten en veiligheidsorganisaties uit de regio. Vooral de demonstraties van hulpdiensten trokken veel belangstelling. Ook Defensie was aanwezig, onder meer met een grote klimwand die erg populair bleek. Tijdens de dag kregen bezoekers een kijkje achter de schermen bij brandweer, ambulance, politie en andere hulpverleners. Er waren voertuigen te bekijken, demonstraties te volgen en medewerkers stonden klaar om vragen te beantwoorden. Voor kinderen waren er verschillende activiteiten om spelenderwijs kennis te maken met het werk van de hulpdiensten. De 112 Groningendag is uitgegroeid tot een van de grootste veiligheids- en hulpverleningsevenementen van Noord-Nederland. De gemeente Groningen onderzoekt of computers van ambtenaren in de toekomst kunnen draaien op Linux in plaats van Windows. Ook wordt nog dit jaar een proef gestart met een alternatief voor het Microsoft Office pakket. Met die stappen wil de gemeente minder afhankelijk worden van grote internationale technologiebedrijven. Aanleiding zijn nieuwe Europese regels die overheden stimuleren om meer gebruik te maken van open source software. Groningen kijkt erbij samen op met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar mogelijke alternatieven voor de huidige werkplekken. Volgens verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma draait het om digitale soevereiniteit, meer controle over eigen systemen en gegevens. Of en wanneer een volledige overstap plaatsvindt, is nog niet bekend. Het Forum voor Democratie in de gemeenteraad van Groningen wil opheldering van het stadsbestuur over de inzet van noodopvang in congrescentrum Hansa Plaza. De partij vraagt zich af waarom de raad volgens hen opnieuw laat is geïnformeerd over de plannen. Ook stelt Forum voor Democratie vragen over de communicatie rond de opvangsituatie in Vinkhuizen. Het gaat om tijdelijke noodopvang voor asielzoekers, wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. De gemeente zet die opvang in om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. Volgens het college is het inzetten van noodlocaties een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. De partij wil weten hoe en wanneer raadsleden precies worden meegenomen in dit soort besluiten. En daarmee laat de discussie over transparantie en informatievoorziening opnieuw op. Dan het weer. Vandaag is er af en toe zon en valt er nog een lokaal buitje. Het wordt 16 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4.
0: Dankjewel, Hans. Hoog Radio verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Het rijdt nog lekker door op een Groninger snelwegen en nog geldt ook voor de bussen voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je met het OV op pad gaat. 7:45, dit is de Hoogochtendshow. En ja, Odense, dat is een plek in Denemarken als ik het goed heb. Maar het is ook een plek in Groningen. Een bijzondere plek, kun je wel zeggen.
2: Een hele bijzondere plek. In de zomer gaat Odensehuizen 5 vrijdagen... het vakantiegevoel voor dementerende op ouderen ophalen in het Stadspark.
0: Oké, ja. En waarom ze dat doen en hoe ze dat doen, dat hoor je zo meteen. Nadat we geluisterd hebben naar Mark Amber en Belong Together. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oogochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: In de zomer gaan de Odense huizen 5 vrijdagen het vakantiegevoel voor dementerende ouderen ophalen in het stadspark.
2: En dit gebeurt bij Spark en is onderdeel van de Odense zomer. In het gebouw van Spark aan de Concourslaan was het vrijdag weer gezellig met de deelnemers van het Odense huis uit Bijum. De deelnemers die niet meer zelfstandig op vakantie konden gaan, kregen weer even het vakantiegevoel en vermaakten zich met sjoelen, bowlen, dansen en zingen. Je hoort coördinator Patrick Boon.
3: Vanochtend reden we weg en bij mij zaten er een aantal mensen in de auto. Hebben er zin in? En toen zei iemand, ja, het is even heel erg fijn om even bij hem uit te kunnen. Want dat doe ik eigenlijk nooit. En dat kan nu wel. En het is maar één dag, het zijn maar een aantal uren. Maar dit is wel heel waardevol om te doen. Bij de meeste mensen, die stagiaires en zo, die weten dat allemaal van mij. Dat ik steeds zeg en rondloop en zeg, kijken, kijken, kijken. Je moet kijken naar de deelnemers. Kijken, waar staan ze? Wat raakt hun nou? Wat brengt hun in beweging? Wat geeft vervoering? Wat geeft lol? Maar ook wat geeft verdriet? Wat geeft een verhaal? Dat is de ingang, daar moet je iets mee doen. En bij iedereen bij ons is daar heel erg getraind in om daarmee te kijken. Om daar ook een actie aan te kunnen gaan hangen. En als iemand stil zit, dan zie je niet zoveel. Weten wij ook omdat we mensen kennen van, hey, als we dit nou eens gaan aanbieden, kan het goed zijn dat iemand weer wat in beweging komt. En dat is eigenlijk wat de bedoeling is. We proberen weer beweging te krijgen in het lijf en in het hoofd.
2: Je hoorde Patrick Boon. Onder begeleiding van vrijwilligers en stagiairs hebben de deelnemers zich een dag vermaakt met dingen doen waar ze zin in hebben. Een van die stagiairs is Sylvain Kroon. Hoe bezorgen zij die deelnemers nu een mooie dag?
4: Vooral heel veel gewoon laten zien dat ik het ook leuk vind. Dan vinden zij het meestal ook wel leuker. En gewoon echt iedereen erin meetrekken. Als de mensen zijn die even niet willen, daarnaast zitten, mee praten. Zorgen dat ze het wel naar hun zin hebben. Ja, gewoon er alles aan doen.
2: En hoe is het voor jou om dan hier te komen en dan nou, te zien dat dit zoveel doet met die deelnemers?
4: Ja, ik vind dat echt heel mooi. Ja, echt heel bijzonder. Het is heel mooi om te zien hoe die ouderen hier zich zo vermaken.
2: Je hoorde Sylvain Kroon. De Odense zomer vindt plaats in het stadspark in het gebouw van Spark. Dit soort dagen is precies het doel waarom Astrid begonnen is met Spark. Je hoort Astrid Rijken.
5: Hartstikke leuk natuurlijk, want wat ik graag wil met deze plek is dat er zoveel mogelijk verschillende groepen, mensen van verschillende leeftijden, culturen hier komen om mooie activiteiten samen te doen. Dus dat Odense er vandaag hier vakantie komen vieren, ja, dat vind ik zelf ook een feestje. Ja, dat is zo.
2: Je hoorde Astrid Rijken, maar wat vonden de mensen zelf van deze dag? Je hoort enkele deelnemers aan de Odense zomer.
6: Wat heeft u vandaag allemaal al gedaan?
7: Ik vermoord, koffie drinken. Koffie drinken.
6: En een beetje kletsen met de andere deelnemers hier.
7: Ik klets altijd met die mensen zo. Wij merken dus, ja, nou, gezellig even een babbeltje, daarover en daarover, ja. Dit is hartstikke leuk.
6: En wat heeft u vandaag hier gedaan, Conny?
8: Ik heb hier gesjoeld en, god, wat was het andere ook weer? Oh ja, bowling. Oh ja, een bowling. Ja.
6: En hoe was dat?
8: Hartstikke leuk, ja.
6: Strijk gegooid?
8: Ja, tuurlijk, hè. Echt Amsterdamse, hè. Die moet...
2: En je hoorde enkele deelnemers aan de Odense zomer in een bijdrage van Marco Hammenga.
1: Ja, normaal zeg je altijd, ik bol je helemaal de moeder. Maar hier in dit geval was het de oma. Hè? De oma boot wel even helemaal de moeder.
2: Ja, ik vind dit wel heel erg mooi.
1: Ik ook. Ik ook. Ik vind het, zo geef je die mensen toch een heel andere invulling van een dag.
2: Nou, precies. En ik snap het ook wel eens. Van Bijum en dan naar het stadspark, dat is gewoon heerlijk.
1: Sowieso. Hè? Dat is een ademhaling. Ja. Luister naar Oog Radio. Dat kun je doen als je zometeen in je auto stapt op 106.6 FM. Maar ook via DAB Plus zijn we te bereiken in Stadnormalaans. En dan hoor je zometeen alles over lokaal nieuws uit diverse media. Tot die tijd gaan we lekker lopen springen. Lekker wakker worden mensen met Van Halen. En jump. 1, 2, 3, jump!

0: Word wakker met de Oogochtendshow.
1: Ja, aftellen tot het nieuwe busstation is begonnen, dat meldt de Groninger Internetcourant. De stationsweg in Groningen is bijna klaar voor de grote verandering. De herinrichting van het gebied wordt op 28 juni officieel in gebruik genomen. Door het verplaatsen van het busverkeer verandert de noordzijde van het stationsgebied ingrijpend. De weg wordt grotendeels autoluw en er komt een verkeersknip die doorgaand verkeer tegenhoudt. Alleen bestemmingsverkeer zoals taxis, leveranciers en hulpdiensten blijven toegang houden. Ook komt er meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen. En de gemeente wil van het gebied een rustigere en aantrekkelijkere entree van de stad maken. De aanpassing is een onderdeel van de grote vernieuwing van het stationsgebied richting 2030. Het is bijna zover.
2: Ja, 2030. Ja, in ieder geval het busstation. Nou, dat komt er in ieder geval. Ja, dat is de 26e, geloof ik, 27e.
1: 28 juni. 28,
2: ja, is ook zo.
1: En je kunt voor die tijd nog een keer door de tunnel skaten, hè?
2: Ja, inderdaad. Dus dat lijkt me ook wel heel gaaf. En het is een beetje het idee wat je ook met de ringweg gaat, dat je daar rond kan lopen. Dus dan kan je hier door die bustunnel heen lopen.
1: Ja, sowieso doen.
2: Ja. Stadspark uit haar dak voor Krantje Papi. Dat melden diverse bronnen. Krantje Papi, oftewel Alex van der Zouwe, die heeft zaterdagavond zijn grootste openluchtshow ooit gegeven in het Groninger Stadspark. Voor ruim 16.000 bezoekers speelde de rapper een bijna 2 uur durende thuiswedstrijd tijdens Summer Stage. Het optreden begon met een ode aan Groningen en veranderde al snel in een groot feest waarbij het publiek massaal meezong en meedeed. Bezoekers vertelden dat ze al maanden naar het concert hadden uitgekeken en omschreven de sfeer als die van een enorme feesttent. Ja, dat is ook een bekend nummer van hem, hè? Ook verschillende gastartiesten verschenen op het album. Onder andere Thomas Acta, Rolf Sanchez, Rolf Tantjes, Guus Meeuwis en natuurlijk ook TikTok Tomo verschenen op het podium. Volgens het Dagblad van het Noorden zette Krantje Papi een indrukwekkende show neer. Die werd beloond door het Dagblad met 5 sterren. En daarmee bekroonde de Groninger artiest zijn grootste concert tot nu toe in eigen stad.
1: Leuk.
2: Ik vond het alleen wel een beetje... Ze hadden het podium anders neergezet. En ja. Ik woon dan in de Weijert en ik kon elke noot meegenieten. Dat vond ik iets minder prettig, maar ja, dat heb je dan soms zo, hè?
1: Ja.
2: Tot zover het nieuws uit Groningen. Meer vind je op de website oogtv.nl en de Oog Nieuws app. Hans, bedankt voor het opzoeken van deze nummers. Ja, in Groningen, hè, dat is natuurlijk wel heel erg gaaf om daar te wonen, toch? En mijn wortelboer?
3: Gewoon van, ja.
4: Ja, het wordt een
3: wat hele... is er nou echt leuk aan Groningen?
2: Hé?
3: Eén ding.

0: Langsbaksen, ik vul hem tot de raam met de bus via Lutje gas naar het helpen bad. Yeah, slinger mezelf nog even langs de toren. Martini Kerkhof door naar voren. Met Leo, Rosanne en Boris. En daarvoor daar ziet het ziekie van toen. De huilende rappers HR, vrijstaande pilas der on air. Want ik ben niet human, maar dancer.
1: Oh, wat vet jij, jong, krentje papa. Krontje papa. Hey, die andere kerel is jij net gewoon.

0: hoeft altijd. Oh, moet je kijken nou met z'n dingen, met z'n dingen loges. Dikke Rolex.
1: Oh, wat nou?
0: Is dat van Brad, hè? Dikke tattoos. Ah, lekker jongen, met 20 euro de stad in en dan een pak bier drinken, naaienballen bij. Ja, tjammo, en dan nog een beef op de vingerpak in de pap, hè?
2: Oh,
0: Kevin.
2: Oh, Kevin, toch altijd, hè? Ja, ja, ja, ja. TikTok-tammo, de answer en natuurlijk Kraantje Papi. Ja, hij is gewoon een jongen van de stad. En dat zet de klok op 9 minuten voor 8. Het is maandag 15 juni 2026 en daarmee is het de dag van de schoonmaker.
3: Ja, de schoonmaker is zo iemand die je niet ziet als hij zijn werk goed doet, maar die onmisbaar is in iedere organisatie en ruimte. En sinds 2015 is 15 juni de dag van de schoonmaker. Volgens organisatoren in het leven geroepen om de duizenden schoonmakers de waardering te geven die ze verdienen.
2: De dag van de schoonmaker wordt door de organisatie in één adem genoemd met secretaressendag. Ook zo'n dag die met de beroepsgroep eert die het vooral onopvallend werkt, maar ondanks dat een belangrijke invloed heeft op de organisatie. Ja, wat je zelf kunt doen tijdens de dag laat zich raden. Bedank die schoonmaker eens een keer. Geef hem of haar desnoods een kleinigheidje als waardering dat deze persoon toch onvermoeibaar jouw shit iedere dag wil opruimen en jouw koffievlekken van het bureau veegt. En het belangrijkste wellicht, laat hem of haar echt even blijken, gemeend blijken, dat je waardeert wat die persoon doet.
3: Daar zijn hele belangrijke mensen, schoonmakers.
2: Absoluut.
3: Kunnen niet genoeg bedankt en overgesproken worden.
2: Dus vandaar. Ja, en als ik over schoonmakers denk, ja, dan denk ik toch aan dat ene nummer, hè? Dat ene nummer.
3: Ja, die ene.
2: Die ene van Queen. Met een man die staat te stofzuigen in vrouwenkleding. Heb ik het natuurlijk over I Want to Break Free.

Ja, terwijl ik zo naar buiten kijk, zie ik dat het droog is. Het is wat bewolkt, maar ja, de zomer is dan, de meteorologische zomer is dan op 1 juni begonnen. Over 6 dagen begint natuurlijk de feitelijke zomer. Ja, en ik moet nog even in de stemming komen. Het schijnt dat het dit weekend heel erg mooi weer gaat worden, of eind van de week in ieder geval. Dus ja, laten we maar eens even een beetje in de stemming komen. Ja, hè? Dus stel je alvast voor dat je gaat insmeren. Dat je naar de kust gaat bijvoorbeeld, om daar even lekker te bakken. Of gewoon naar de Hoornse Plas, mag natuurlijk ook. Lekker ingesmeerd, lekker flaunten wat je hebt. En lekker, misschien zelfs wel een beetje flirten. Dat doet de mannen van Flair ook, want die houden van de zomer.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja. Echt te jong.
1: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Er staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life goes on.

Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
3: Groningen staat op met de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
4: 1 in 2 Groningendag trekt 6.000 bezoekers. Gemeente Groningen zet in op digitale onafhankelijkheid. En ophef over informatie rond noodopvang in Groningen.
3: Meer over dit nieuws hoor je rond 8:30 op Oog. Maar dan gaan we nu eerst eens even kijken wat het verkeer rondom Groningen doet. En daarvoor raadplegen we de slimme kaart van groningenbereikbaar.nl. En die melden dat er geen files zijn te betreuren op de Groningen snelwegen. Alles rijdt lekker door. Dat geldt ook voor bus en voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je op pad gaat. Met het OV. Leuk dat je luistert naar de Hoogochtendshow. We gaan het tweede uur in waarin natuurlijk ook weer het nieuws uit Groningen aan bod, ruimschoots aan bod zal komen. En we zijn een beetje klein behuisd in het volgende onderwerp.
4: Ja, heel klein behuisd. 3 jaar lang heeft Alex den Braver uit de stad hieraan gewerkt. Een tiny house op een onderstel van een oude Mercedes-vrachtwagen uit 1997.
3: En toch is het geen camper.
4: Nee, maar het heeft wel wielen.
3: Zo is dat.
4: Ik vind dit verwarrend.
3: Nou, laten we die verwarring dan even opheffen door dat zometeen het daarover te hebben.
4: Lijkt me een goed idee.
3: En dat doen we dat we geluisterd hebben naar Gabriella met Cat's Eye. Goedemorgen Groningen.
5: De Oogochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: 3 jaar lang heeft Alex den Braver uit Stad gewerkt aan een tiny house op een onderstel van een oude Mercedes-vrachtwagen uit 1979.
2: Het huisje op wielen is te huur voor gedupeerden in het aardbevingsgebied die tijdelijk hun huis uit moeten. Veel vaker hoor je de term wisselwoning als Groningers tijdelijk uitwijken naar een ander huis. Dit betekent een hoop gesjouw van persoonlijke spullen, maar het kan dus anders, zegt den Braver. Het recent gebouwde rijdende tiny house gaat volgend jaar naar het erf van de eerste huurders. Je hoort Alex den Braver.
3: Het is wel klein, maar het is ook wel heel knus eigenlijk weer. Nou, trappetje op. Een bedje en een zitplek en een tafeltje. Een douche en een echte doortrek-wc is er. Je hebt natuurlijk mensen in het aardbevingsgebied die daar hun huis uit moeten. Sommige mensen willen gewoon graag in hun tuin blijven wonen. Of ze hebben dieren, dat je echt wel bij je huis wil blijven, terwijl je eruit moet eigenlijk, hè? Ja,
4: en dan is dit de oplossing daarvoor?
3: Dit is de oplossing, dacht ik wel. Het is niet een gewone camper, want je moet hem echt aansluiten op je huis. Zie, en hier zit ook de boiler en ook de pomp om alles weer om het grijs water weg te pompen. Het allerleukste vind ik gewoon de structuur opbouwen, weet je wel? Van dat je een ruimte bouwt eigenlijk. Ik vind ik het heerlijk om de vorm neer te zetten in zijn geheel eigenlijk. Ja. En eerst dacht ik van, nou ja, hoe maak je een plannetje? Hoe kun je er nou zo'n vrachtwagen, wat voor vorm kun je erop zetten? En hè, we hebben dus een extra lange, omdat het een boottransporter was. En dan ga ik door met plakken en knippen. En dan maak ik een maquette gewoon van karton. Voorkantje is nou hout. Dit is eigenlijk voor mij dan wel genoeg om te starten met de bouw. Kijk, dit is nog een. Heb ik voor het Suikerunieterrein gemaakt. Dit is een huisje van 4 bij 7 meter. En die kun je fietsend in je eentje voortbewegen. Met een snelheid van 200 meter in een uur. En het terrein is 600 meter lang, dus in 3 uur zou je het kunnen oversteken. En zo kan het huisje steeds op lege plekken staan. En daar woont ook iemand in.
4: En waar staan al die andere huisjes?
3: Eigenlijk alles. Wat hier staat, zit binnen een cirkel van 50 kilometer. Ik hou niet van autorijden als je ergens heen moet. Dus alles is gemaakt hier in de buurt.
4: En als er nou dingetjes zijn, hè, dus bijvoorbeeld, er is nog even ergens een lekkage of zo, kunnen mensen gewoon je bellen dan?
3: Ja, dan kom ik meteen en dan kom ik het repareren. Het is mijn ding en ik kan het ook repareren. Ik heb het ook zelf allemaal gemaakt. Dus het is, dat is geen probleem.
4: Smaakt het nog meer? Ga je nog meer maken misschien?
3: Ja, ik ga nog wel meer maken, maar ik weet nog niet wat. Ik vind het altijd toch wel belangrijk om eerst dingen helemaal af te ronden voordat je weer iets nieuws begint. De neiging is er wel om al iets te kopen of iets, denk ik, van wat zal ik doen? Maar ik hou me altijd in totdat alles weer klaar is. Anders word je een soort verzamelaar en dan ligt het al klaar voordat je klaar bent. Nou ja, ik probeer toch een beetje eerst alles af te ronden en nu kijk ik al een beetje rond van wat zal ik weer? Ja.
2: Je hoorde Alex den Braver in een bijdrage van Lars Faber. Een tiny house, is dat voor jou, Rick?
1: Nee.
2: Te veel spullen?
1: Ik moet wat ruimte hebben, inderdaad. Ja. Ik heb wat te veel spullen. Maar ja, het kan wel een uitkomst zijn, inderdaad, voor mensen die dus in het aardbevingsgebied wonen. Ja. Aan de andere kant is het één huis. En ja, dat kan wel een beetje weinig zijn. Maar ja. Ik vind het gebaar mooi. En, kijk
2: absoluut, hij doet wel iets.
1: Zo is dat, hij doet er tenminste iets aan. En dat is zeker een... en hij is er gewoon heel enthousiast over. Dat is ook mooi.
2: Ja, dat is mooi.
1: Ja. Ik luister naar Oog Radio. Tot 9 uur is dit de Oogochtendshow. Nu, The Cranberries, an Ode to My Family.

0: is 16 minuten over 8.
1: Als ik zo naar buiten kijk voor het weer, dan zie ik dat het bewolkt is. Het is, lijkt wel droog te zijn in ieder geval. Het is 12 graden boven nul. Vandaag af en toe zon en er valt nog wel eens een lokaal buisje. Het wordt 16 graden uiteindelijk bij een matige noordwestenwind, windkracht 4. Komende nacht klaart het op en wordt het fris met minima rond de 7 graden. Morgen blijft het droog. Er zijn dan opklaringen afgewisseld door stapelwolken. En het wordt 22 graden bij een zwak of matige wind uit noord tot noordoost. Oost tot noordoost bedoel ik. En windkracht 2 tot 3. Ja, en donderdag, dan slaat de zomer toe. Met de middagtemperatuur rond de 28 graden. Vrijdag wordt het nog wat warmer, maar aan het eind van de dag wordt het toch afgestraft met een bui met kans op een klap onweer. Nou ja, goed. We hebben toch even 2 dagen mooi weer gehad.
2: Gewonden door steekpartij bij AZC Ter Apel, dat meldt RTV Noord. Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel is gisteravond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak. Het is nog niet bekend of er al een verdachte is aangehouden. Speciale jongerenweek voor Timmerdorp Groningen, dat melden wij zelf van Oog Nieuws. Timmerdorp Groningen krijgt deze zomer voor het eerst een speciale week voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. De organisatie merkt dat pubers zich minder snel thuis voelen tussen de jonge kinderen die hutten bouwen en spelen. En daarom krijgen ze dit jaar een eigen programma. En de Bakuna-broers zijn kansloos tegen Duitsland op het WK. Dat meldt RTV Noord. De Groningse broers Bakuna zijn er niet in geslaagd om met Curaçao voor een stunt te zorgen op het WK voetbal. Tegen het topland Duitsland bleek de tegenstander een maat te groot. De nederlaag betekent een tegenvaller voor Curaçao en een klein beetje voor Groningen. Dat debuteert op het wereldkampioenschap.
1: Ja, maar ja, aan de andere kant heb je dan ook wel direct tegen Duitsland.
2: Dat?
1: Ik denk eigenlijk dat de Duitsers zich nog een beetje hebben ingehouden. Dat het anders misschien ook nog wel 15-1 was geworden.
2: Ja, maar wat zijn we eigenlijk trots op ze?
1: Zeker.
2: Dat ze er gewoon hebben gestaan.
1: Doe het
2: Curaçao
1: maar
2: doet mee. Ik vind het knap.
1: Ik ook, absoluut. Voor meer nieuws uit de gemeente Groningen check je natuurlijk oogtv.nl en de Oog Nieuws app. Hans, bedankt voor het opzoeken van deze berichten.
3: Het geluid van Groningen.
4: Groningen staat op met de Oog Ochtendshow.

0: I just might tell you that it is 22 over 8. Het is ook 15 juni 2026 en er is ook van alles te doen. Is dat een ommeland vandaag?
1: Ja, zoals de avondvierdaagse. Je dacht dat het al geweest was, maar geen zorgen. Je kunt nog steeds gaan lopen in Haren en Meerstad. Vandaag begint het in Haren om 4 uur en in Meerstad om 6. De paden op, de lanen in, de avondvierdaagse. Iedere dag een afstand lopen waarbij je niet alleen werkt aan een gezond lichaam en conditie, maar ook de omgeving extra goed in je op kunt nemen. Dus trek de stoute wandelschoenen aan en doe mee in Haren of Meerstad. Om 4 of 6 uur?
0: Ja, afgaan om 8 uur naar de Vendeliers in de Oosterpoort. Want de Vendeliers is een explosieve Texas country punk band. Dat is even weer wat anders. Zij verleggen al meer dan 10 jaar grenzen. En met hun kenmerkende mix van rauwe punk-energie, honky-tonk, folk en onvervalste country staan ze bekend om hun compromisloze sound en meeslepende liveshows. Dat is vanavond om 8 uur in de Oosterpoort.
1: Ja, en als je dan denkt, ik wil naar de film vanavond, dan kan dat naar De Drama in de RKZ-bioscoop om 8:30. Het is een prikkelend, onvoorspelbaar en zwartkomisch relatiedrama. Enkele dagen voor hun huwelijk wordt de relatie tussen Emma en Charlie behoorlijk op de proef gesteld wanneer ze gaan borrelen met een bevriend stel. En hoe dat afloopt zie je dus in De Drama in de RKZ-bioscoop vanavond om 8:30.
0: Tot zover onze uitgaanstips. Meer vind je op de website van de Groninger Uitloper op groningen.uitloper.nu. Je kunt de tips ook naar 9 uur op de kabelkrant van OogTV vinden. En organiseer jij zelf een evenement? Geef het dan vooral even door op ochtendshow@oogradio.nl. Dan kunnen we dat ook vermelden. Dus ochtendshow@oogradio.nl. En vanavond om 8 uur in de Oosterpoort, ik vertelde het al, de Vendeliers. Eens even kijken hoe dat klinkt. Het nummer dat heet Longshot.

0: En vanavond dus in Oosterpoort kun je er meer van horen om 8 uur. En dat hoor je dan in Groningen. Maar in Groningen zelf wordt ook hele goede muziek gemaakt. En dit is een hele bijzondere...
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Die nu aan boord komt van Lisa van Darling. Dat is het alter ego van Lisa van Dalen, waarmee ze heel wat volgers op TikTok heeft verzameld. Lisa van Darling is heerlijk fout met V-A-U-D-T. Ze doet alsof ze een femme fatale is, terwijl dat niet helemaal terecht is. En dat leuke, dat wringende, dat schurende, dat hoor je ook terug in haar aanstekelijke hip-hopnummer dat ze heeft uitgebracht met Zina.
1: Hoogradio Stadsplaat.

0: Lisa van Darling en Zina. Ja, je hoorde dat als op Hoog Radio als stadsplaat. Het overzicht van alle 25 stadsplaten, inclusief een link naar de Spotify-playlist, vind je op hoogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Hoog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Bettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. De 5e editie van de 112 Groningendag heeft afgelopen weekend ongeveer 6000 bezoekers naar Martini Plaza getrokken. Bezoekers konden kennis maken met tientallen hulpdiensten en veiligheidsorganisaties uit de regio. Vooral de demonstraties van hulpdiensten trokken veel belangstelling. Ook Defensie was aanwezig, onder meer met een grote klimwand die erg populair bleek. Tijdens de dag kregen bezoekers een kijkje achter de schermen bij brandweer, ambulance, politie en andere hulpverleners. Er waren voertuigen te bekijken, demonstraties te volgen en medewerkers stonden klaar om vragen te beantwoorden. Voor kinderen waren er verschillende activiteiten om spelenderwijs kennis te maken met het werk van de hulpdiensten. De 112 Groningendag is uitgegroeid tot een van de grootste veiligheids- en hulpverleningsevenementen van Noord-Nederland. De gemeente Groningen onderzoekt of computers van ambtenaren in de toekomst kunnen draaien op Linux in plaats van Windows. Ook wordt nog dit jaar een proef gestart met een alternatief voor het Microsoft Office pakket. Met die stappen wil de gemeente minder afhankelijk worden van grote internationale technologiebedrijven. Aanleiding zijn nieuwe Europese regels die overheden stimuleren om meer gebruik te maken van een open source software. Groningen kijkt daarbij samen op met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar mogelijke alternatieven voor de huidige werkplekken. Volgens verantwoordelijke wethouder Philip Broeksma draait het om digitale soevereiniteit, maar controle over eigen systemen en gegevens. Of en wanneer een volledige overstap plaatsvindt, is nog niet bekend. En Forum voor Democratie in de gemeenteraad van Groningen wil opheldering van het stadsbestuur over de inzet van noodopvang in het congrescentrum Hanse Plaza. De partij vraagt zich af waarom de raad volgens hen opnieuw te laat is geïnformeerd over de plannen. Ook stelt Forum voor Democratie vragen over de communicatie rond de opvangsituatie in Vinkhuizen. Het gaat om tijdelijke noodopvang voor asielzoekers wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. De gemeente zet die opvang in om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. Volgens het college is het inzetten van noodlocaties een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. De partij wil weten hoe en wanneer raadsleden precies worden meegenomen in dit soort besluiten. En daarmee laat die discussie over transparantie en informatievoorziening opnieuw op. Dan het weer. Vandaag is er af en toe zon en valt er nog een lokaal buitje. Het wordt 16 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4.
0: Dankjewel, Hans. Hoogrijden verkeersupdates mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen. Alhoewel, ja, even op een klein weggetje, de Langerweersterweg. Jawel, wie kent hem niet? Vanuit Hoge Meden rijdt hij naar de Friese Straatweg toe. En daar is wat vertraging. Dat is daar bij dat hotel dat daar ook op de hoek staat. Dus dat is op zich wel een opvallend vertraging.
3: Veel gasten. Rest,
0: ja, wie weet. Iedereen wil ook naar Groningen toe. Dat zal het misschien ook kunnen zijn. Ja. Ik weet het niet. Maar daar moet je, als je daar langs gaat, toch even rekening mee houden. Voor de rest gaat alles lekker door. Geldt ook voor de bus en voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je met het OV op pad gaat. Het is 8:45 en dit is de Hoogochtendshow. We duiken het nieuws uit Groningen in en we gaan het hebben over...
2: Ja, het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Groningen... onder aanvoering van formateur Ineke van Gent... hebben de coalitiepartijen Pro, SP, Partij van de Dieren, CDA en de ChristenUnie... vrijdagochtend bij Van Houten aan de Oliesmulsweg... hun nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. En er staat een heleboel in.
0: Zeker. Wat erin staat, nou, dat hoor je zo meteen. Nadat we geluisterd hebben en lekker de heupen hebben losgezwingd met Shakira en Zoo. Goedemorgen, Groningen.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Het is 8:08.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt, want onder leiding van formateur Ineke van Gent hebben coalitiepartijen PRO, de SP, Partij voor de Dieren, het CDA en de ChristenUnie vrijdagmorgen aan bij Van Houten aan de Oliemuldersweg een nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.
2: Formateur Ineke van Gent leidde de hele formatie. Je hoort Ineke van Gent.
3: Er moest natuurlijk wel over een aantal zaken gesproken worden. Hoe gaan we het financieel, rooien de komende jaren? Want het worden best wel lastige tijden.
2: Dat was Ineke van Gent. Rick van Nierhuis geeft aan dat deze tijd voor gesprekken hard nodig was. Van Nierhuis vertelt er meer over.
4: De gesprekken gingen goed, maar je moet daar toch ook wel de tijd voor nemen. Dus eigenlijk was er helemaal geen sprake van pijnpunten. Maar wat je merkt is dat je gewoon heel veel met elkaar moet praten. Met z'n allen aan tafel. Maar ook één op één. Even een rondje wandelen, even een keer hapje eten. Om elkaar echt goed te begrijpen.
2: Er zijn volgens Van Nierhuis ook bewust zaken niet in de begroting opgenomen. Je hoort nogmaals Rick van Nierhuis.
4: Dat we ook hebben gekozen om niet alle tekorten die het Rijk ons oplegt, om die in onze begroting een plek te geven. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld de tekorten die op jeugdzorg ontstaan, maar ook de uitkeringen voor het gemeentefonds, daarvan zeggen wij tegen het Rijk eigenlijk met deze begroting, we gaan niet alle tekorten in onze begroting oplossen, want dat zou moeten leiden tot lastenverzwaring voor onze inwoners bijvoorbeeld. Die verantwoordelijkheid vinden we echt bij het Rijk liggen. Die moet daar de komende jaren echt geld voor vrij gaan maken.
2: Je hoorde Rick van Nierhuis. Ondanks deze lastige financiële tijden wil het gemeentebestuur flink investeren in sport en cultuur. Willen we de reclamebelasting voor ondernemers versoepelen in Groningen. En de parkeertarieven blijven de komende jaren gelijk. Je hoort de beoogde nieuwe wethouder Jalte Haan.
5: Ja, het zijn inderdaad vrij dure projecten en uiteindelijk kost het ons allemaal wat. Dus er zit een flinke besparing in op de gemeentelijke organisatie. Zo'n 24 miljoen de komende jaren. Dus het vraagt iets van onze gemeentelijke organisatie. Het vraagt iets van de taken die we als gemeente zelf uitvoeren. Maar ook van onze inwoners door een stijging van de lasten. Wat ons betreft wel te dragen. Maar dat zijn natuurlijk ook geen fijne besluiten.
6: Vrijwel alle wethouders die in het vorige college zaten blijven zitten. Alleen wethouder Broeksma keert die terug. Hij wordt vervangen door Jalte Haan, die zijn oude baan gaat missen.
5: Ik sta nu 4 dagen in de week voor de klas in Bijum. En ik vind dat contact met die kinderen vind ik fantastisch. Het is voor mij echt een motivatie om die kinderen een betere toekomst te geven. Daardoor ben ik ook ooit politiek actief geweest. Ik ga dat contact met die leerlingen hen helpen in de ontwikkeling als persoon. Zeg maar, een jaar lang, nu met 32 kinderen een jaar lang mogen optrekken. Ja, dat ga ik wel heel erg missen. Ja.
2: Je hoorde Jalte Haan in een bijdrage van Ruben Feiken.
0: Nou, we wensen hem veel succes en wijsheid toe de komende tijd.
2: Ja.
0: En ik ben benieuwd wat de coalitie ervan gaat vinden. Want die gaat er vast wel een mening over hebben, denk ik.
2: Ik denk het wel, want het zijn grote plannen.
0: Zeker. En zodra Oog dat weet, weet jij het ook. Als jij de Oog-app downloadt voor de Android en iPhone beschikbaar is. De Oog Nieuws app, en dan blijf je daarvan op de hoogte. Je kunt ook kijken op oogtv.nl.
7: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oog Ochtendshow.

0: Geert, The Pretenders met Don't Get Me Wrong is een geweldig nummer, maar we moeten toch echt door met het lokaal nieuws.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Nieuw coalitieakkoord zet in op investeren, ondanks risico's. Dat meldt Dagblad van het Noorden. Uit het nieuwe coalitieakkoord van Groningen blijkt dat de gemeente de komende jaren flink wil investeren in grote projecten, ondanks financiële onzekerheden. Het stadsbestuur erkent dat zowel de uitvoering als de betaalbaarheid van sommige plannen onder druk staan. Wethouders zeggen dat daarbij bewust risico's worden genomen. Volgens de coalitie is dat nodig om belangrijke ontwikkelingen in de stad mogelijk te maken. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat projecten voortdurend worden getoetst op haalbaarheid en kosten. De gemeente zegt voorzichtig te moeten blijven om financiële tegenvallers op te vangen. Maar ondanks de uitdagingen wil het stadsbestuur vasthouden aan de ambities uit het akkoord. En daarmee kiest Groningen voor investeren, terwijl het oog houdt voor de risico's.
0: De politie waarschuwt voor nepagenten in Haren. Dat is te lezen in de Oog Nieuws-app. De politie heeft gisteravond via Burgernet gewaarschuwd voor nepagenten die actief zijn in het mooie dorp. De oplichters doen zich voor als politieagent en proberen dan geld, sieraden of bankpassen in handen te krijgen. De afgelopen dagen zijn soortgelijke meldingen ook op andere plekken in Noord-Nederland gedaan. De politie benadrukt dat agenten nooit gaan zullen vragen om waardevolle spullen of bankpassen af te geven, ook niet om ze extra veilig te bewaren. Inwoners die worden benaderd krijgen het dringende advies om niet mee te werken, de deur dicht te doen en meteen 112 te bellen. Ook wordt gevraagd de waarschuwing te delen met familie, vrienden en buurtgenoten. Vorige week werden in de regio al meerdere mensen benaderd door nepagenten. En de politie doet daarover onderzoek en roept inwoners op om vooral ook alert te blijven.
2: Dat is belangrijk. Je moet je veel over blijven praten, want dit gebeurt nog steeds te vaak.
0: Ja, wat dat betreft wel, ja. Dat is wel heel spijtig. Dus goed opletten en vraag. Iedere agent heeft ook een identiteitsbewijs bij zich, hè, dat die agent
2: is. Mag je gewoon om vragen.
0: Daar zullen ze niet moeilijk over doen. Als iemand daar moeilijk over doet, snel die deur dicht.
2: Ja.
0: Ja, tot zover het nieuws uit Groningen. Meer vind je in de Oog Nieuws app en natuurlijk op oogtv.nl. En ja, je wordt weer vriendelijk bedankt voor het opzoeken van deze berichten, Hans.

one.

0: geen zomerse berichten. Dat moet toch een beetje het weer een beetje kunnen opstuwen, zou je zo zeggen, toch? Eerst hoorde je Cassie met Kunk on the Beach en nu Bob Sinclair met Love Generation. Nou, kijk of het heeft gewerkt, hoor. Want we hebben weer een live verbinding met onze weermeneer Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Ja, je hebt een regendans en ik heb nu twee zonnedansen achter elkaar gedaan. Heeft dat geholpen?
1: Nou, het was wel een beetje nodig, hè? Want ja. Het mooie weer, zoals jij dat dan net in ons vorige gesprekje noemde, komt eraan. Van uitstel komt vaak afstel. Nou, dat gaat niet gebeuren. Maar het duurt, de aanloop naar het zonnige en warme weer duurt wat langer. Maar het is onderweg. Nou, als we nu naar buiten kijken en we kijken naar de thermometer, dan denk ik dat niet heel veel mensen dat direct associëren met dat we al bijna bij de langste dag zijn. Het is 13,5 graad en er druppelt een partij lage bewolking, een dikke partij lage bewolking vanaf de Noordzee over ons gebied. En die raken we vandaag waarschijnlijk ook niet kwijt. Dat betekent veel grijzigheid, misschien zelfs af en toe nog een spetterbuitje. De temperatuur, een graad of 16 bij een matige noordoostenwind. Ja, Rick, het houdt allemaal nog niet over. Maar het gaat ook allemaal veranderen. Vandaag overigens een matige noordwestenwind. Gisteren vrij krachtig, een dikke wind. Gaat ook allemaal veranderen. Want morgen, na een nacht met temperaturen zo rond een graad of 7, dus echt een fris nachtje, morgen draait de wind naar het noordoosten. En dan druppelt er al wat milder lucht ons gebied binnen als een hoge drukgebied boven IJsland, Groenland geleidelijk aan zich beweegt richting ons gebied. Dat betekent periode met zon morgen. Er drijft ook wel wat bewolking door over, vooral later op de dag, maar het blijft droog. En de temperaturen lopen al op naar een graad of 20. Nou, dat bij niet al te veel wind en regelmatig het zonnetje een stuk vriendelijker. In de nacht een graad of 10 tot 12. En woensdagochtend beginnen we nog even met zon. In de middag passeert er een storing op de grens met zeer warme lucht. Dan kan er nog wat regen vallen. Nou, dat is temperaturen woensdag 21, misschien zelfs 22 graden. Een beetje klam weer. Ja, en daarna gaat het los, hoor. Donderdag draait de wind naar het zuiden. En dan druppelt die zeer warme lucht vanuit het zuiden van Europa ongehinderd ons gebied binnen. Ja, er trekken nog een paar dunne sluierwolkjes over, maar het is vooral zonnig. En zeer warm, want het kwik explodeert. Het wordt ineens zo'n 27, misschien wel 28 graden. Ja, een zoele nacht, 15 graden in de nacht na vrijdag. En vrijdag overdag wordt het tropisch met temperaturen rond de 30, 32 graden. Het is zwoel, het is benauwd, de luchtvochtigheid neemt toe. Er ontstaan een paar stapelwolken. Of dat tot een bui gaat leiden, nou, dan moeten we de komende dagen maar eens gaan bekijken. Maar een zeer warm, dus een tropisch slot van deze week. En komend weekend houdt die warmte gewoon aan 28 tot 30 graden. Op de thermometers zaterdag en zondag. Het lijkt op dat we thermisch niet helemaal uit de bocht schieten met 30-plussers. Maar warm, zweten, tja. En de zon, ze zijn allemaal onderweg.
0: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Dan moeten we ons nu nog even een beetje schrap zetten met de paraplu in de hand. Maar dat komt dus allemaal goed.
1: Ik denk wel dat het even wennen wordt, Rick. Wat denk jij? Nu 13 graden en dan zo'n explosie naar ineens 30?
0: Ik denk ook wel dat het een beetje benauwd gaat worden dan. Want er zit veel vocht natuurlijk in de lucht en in de grond.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, beter iets dan niets, Johan.
1: Zo is dat. En na het weekend voor iedereen die denkt, oh, 30 graden, help. Dan keert het noordenwindje terug. Wordt het niet koud, maar wordt het voor veel mensen, denk ik, aangenaam. Met een graad of 22 tot 25.
2: Hier word ik dan weer heel vrolijk van, Johan. Dank je wel.
1: Kijk. Dat doen we graag.
0: Zo is dat. We spreken je graag morgen weer in de ochtendshow. En voor vandaag een fijne dag gewenst.
1: Fijne dag.
0: Hoi.

0: ochtendshow van 15 juni 2026 is tot een einde gekomen. En de computer verrast mij even een beetje door alvast de reclameblok in te zetten. Maar daar mag je nog even mee wachten. Want wij gaan nog even opnoemen wat wij zoal hebben behandeld van het nieuws uit Groningen.
1: Ja, we hebben het over het nieuwe coalitieakkoord gehad van de gemeente Groningen. Er staan een heleboel wilde plannen in.
0: Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Ja, en natuurlijk de dementerende ouderen van Odensehuis die 5 vrijdagen in de zomer naar het stadspark gaan om daar te genieten van het heerlijke weer en de natuur. En tiny houses, eentje gebouwd door Alex ten Braver hier in Groningen voor mensen die schade hebben door aardbevingen. Ik vind het fantastisch.
0: Een heel bijzonder huis inderdaad.
1: Ja,
0: dus, dat heeft hij heel goed gedaan. Nou, blijf het nieuws volgen uit Groningen in, natuurlijk via de Oog-app die beschikbaar is voor Android en iPhone. We wensen jou een hele fijne dag en we zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Ochtendshow. En we zeggen dan ook uit volle borst, dikke doei!
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Help.
4: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
3: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
5: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu, ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
3: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sorry. Ik ben even kwijt. Wat ga ik opnemen? Het korte nieuws of het lokale nieuws?
2: Oog Radio nieuws.
1: Toch wel, sorry.
2: Oren.
1: Even...
2: Goedemorgen.
1: Ja.
2: Mijn naam is Hans Pettigagolo met het nieuws uit Groningen.
1: Nou, doe jij het maar dan.
2: Ja, maar dan ga ik jouw naam gebruiken. Dat zou niet kloppen.
1: Oké.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettigagolo met het nieuws uit Groningen. De vijfde editie van de 112 Groningendag heeft afgelopen weekend ongeveer 6000 bezoekers naar Martini Plaza getrokken. Bezoekers konden kennismaken met tientallen hulpdiensten en veiligheidsorganisaties uit de regio. Vooral de demonstraties van hulpdiensten trokken veel belangstelling. Ook Defensie was aanwezig, onder meer met een grote klimwand die erg populair bleek. Tijdens de dag kregen bezoekers een kijkje achter de schermen bij brandweer, ambulance, politie en andere hulpverleners. Er waren voertuigen te bekijken, demonstraties te volgen en medewerkers stonden klaar om vragen te beantwoorden. Voor kinderen waren er verschillende activiteiten om spelenderwijs kennis te maken met het werk van de hulpdiensten. De 112 Groningendag is uitgegroeid tot een van de grootste veiligheids- en hulpverleningsevenementen van Noord-Nederland. De gemeente Groningen onderzoekt of computers van ambtenaren in de toekomst kunnen draaien op Linux in plaats van Windows. Ook wordt nog dit jaar een proef gestart met een alternatief voor Microsoft Office. Met die stappen wil de gemeente minder afhankelijk worden van de grotere internationale technologiebedrijven. Aanleiding zijn nieuwe Europese regels die overheden stimuleren om meer gebruik te maken van open source software. Groningen kijkt daarbij samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar mogelijke alternatieven voor de huidige werkplekken. Volgens verantwoordelijke wethouder Philip Broeksma draait het om digitale soevereiniteit, meer controle over eigen systemen en gegevens. Of en wanneer een volledige overstap plaatsvindt, is nog niet bekend. Forum voor Democratie in de gemeenteraad van Groningen wil opheldering van het stadsbestuur over de inzet van noodopvang in congrescentrum Hanse Plaza. De partij vraagt zich af waarom de raad volgens hen opnieuw laat is geïnformeerd over de plannen. Ook stelt Forum voor Democratie vragen over de communicatie rond de opvangsituatie in Vinkhuizen. Het gaat om tijdelijke noodopvang voor asielzoekers wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. De gemeente zet die opvang in om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. Volgens het college is het inzetten van noodlocaties een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. De partij wil weten hoe en wanneer raadsleden precies worden meegenomen in dit soort besluiten. En daarmee laat die discussie over transparantie en informatievoorziening opnieuw op. Het weer. Vandaag is er af en toe zon en valt er nog een lokaal buitje. Het wordt 16 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4. En de komende nacht zijn er opklaringen, wordt het fris met minima 7 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastoe. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastoe. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette-Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdedigers speelden onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.
4: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
3: Alleen al voor de prijs. Ga je naar 50-50.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. De vijfde editie van de 112 Groningendag heeft afgelopen weekend ongeveer 6000 bezoekers naar Martini Plaza getrokken. Bezoekers konden kennis maken met tientallen hulpdiensten en veiligheidsorganisaties uit de regio. Vooral de demonstraties van hulpdiensten trokken veel belangstelling. Ook Defensie was aanwezig, onder meer met een grote klimwand die erg populair bleek. Tijdens de dag kregen bezoekers een kijkje achter de schermen bij brandweer, ambulance, politie en andere hulpverleners. Er waren voertuigen te bekijken, demonstraties te volgen en medewerkers stonden klaar om vragen te beantwoorden. Voor kinderen waren er verschillende activiteiten om spelenderwijs kennis te maken met het werk van de hulpdiensten. De 112 Groningendag is uitgegroeid tot een van de grootste veiligheids- en hulpverleningsevenementen van Noord-Nederland. De gemeente Groningen onderzoekt of computers van ambtenaren in de toekomst kunnen draaien op Linux in plaats van Windows. Ook wordt nog dit jaar een proef gestart met een alternatief voor Microsoft Office. Met die stappen wil de gemeente minder afhankelijk worden van de grotere internationale technologiebedrijven. Aanleiding zijn nieuwe Europese regels die overheden stimuleren om meer gebruik te maken van open source software. Groningen kijkt daarbij samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar mogelijke alternatieven voor de huidige werkplekken. Volgens verantwoordelijke wethouder Philip Broeksma draait het om digitale soevereiniteit, meer controle over eigen systemen en gegevens. Of en wanneer een volledige overstap plaatsvindt, is nog niet bekend. Forum voor Democratie in de gemeenteraad van Groningen wil opheldering van het stadsbestuur over de inzet van noodopvang in congrescentrum Hanse Plaza. De partij vraagt zich af waarom de raad volgens hen opnieuw laat is geïnformeerd over de plannen. Ook stelt Forum voor Democratie vragen over de communicatie rond de opvangsituatie in Vinkhuizen. Het gaat om tijdelijke noodopvang voor asielzoekers wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. De gemeente zet die opvang in om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. Volgens het college is het inzetten van noodlocaties een bevoegdheid van het dagelijks bestuur. De partij wil weten hoe en wanneer raadsleden precies worden meegenomen in dit soort besluiten. Daarmee laat die discussie over transparantie en informatievoorziening opnieuw op. Het weer. Vandaag is er af en toe zon en valt er nog een lokaal buitje. Het wordt 16 graden bij een matige noordwestenwind, windkracht 4. En de komende nacht zijn er opklaringen, wordt het fris met minima 7 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Radio.
1: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7, de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg-Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

als alles behalve mijn angst went. Ik even niet snap hoe het leeft.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eén voor jou. Voordelige spijkerbroeken. Eén voor mij. Voordelige korte broeken. Eén voor jou. Voordelige t-shirts. Eén voor mij. Voordelige overhemden.
4: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen.
3: Alleen al voor de prijs. Ga je naar 50-50.
5: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

Okay, bye.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers er hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1/2 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50.

0: voor jou.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreidden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige spijkerbroeken.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige korte broeken.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige t-shirts.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige overhemden.
3: Fit

Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: Ook deze week, dus voor de tweede week op rij, beginnen we onze uitzending met een nummer van de Long Riders. De Eagle Seas staat namelijk op de plaat Psychedelic Country Soul uit 2019. De band rond Sid Griffin speelde op 1 mei tijdens de Rhythm and Blues Night in de Groninger Oosterpoort. En in oktober toeren de Long Riders nog een maandje door de UK. Joerliti! Hartelijk welkom op de oogmaandagavond van 7 tot 8. Beste country-liefhebbers, Sugar Daddy Radio duikt vandaag in het thema Eagle. In het Nederlands spreken we van een adelaar, of gebruikelijker, een arend. U weet wel, zo'n dagactieve, middelgrote tot grote roofvogel met brede vleugels, stevige snavel en scherpe klauwen. Er zijn meer dan 60 verschillende arendsoorten. In Groningen hebben we bijvoorbeeld de zeearend. Vogelspotters zagen deze vliegende deuren in het Lauwersmeergebied, de Onnerpolder bij Haren en in de Onlanden. Ziet u er een overvliegen? Geen paniek, ze willen doorgaans alleen maar spelen. In 1999 verscheen The Mountain, een plaat die Steve Earle maakte met de Del McCoury Band. Samen gaven ze dat jaar ook een prachtig concert in de Groninger Oosterpoort. De samenwerking tussen Earle en McCoury verliep overigens niet altijd even soepeltjes. Na verluid ergerde de zeer gelovige McCoury zich enorm aan het feit dat Steve Earle constant liep te vloeken. Afijn, wij gaan draaien van de plaat The Mountain van Steve Earle met de Del McCoury Band, het nummer The Texas Eagle.
1: M-I-C-K-E-Y-M-O. You gotta put your hat on, boy. All right. You want to be in the band, you have to put your hat on.

De country gentlemen speelden al progressieve bluegrass toen die term nog niet eens bestond. De band beheerste niet alleen het traditionele materiaal, maar speelde net zo makkelijk nummers van nieuwe artiesten zoals Bob Dylan. De Country Gentlemen werden in 1957 opgericht in Washington, D.C. Ze kwamen voort uit de Bayou Boys, die begin dat jaar een auto-ongeluk hadden gehad. Die Bayou Boys hadden een vaste gig en de Country Gentlemen werden speciaal opgericht om de revaliderende bandleden te vervangen. In de loop van de jaren veranderde de line-up van de Country Gentlemen regelmatig, maar gitarist-zanger Charlie Waller is altijd de constante factor geweest. Hij bleef optreden met de Country Gentlemen tot aan zijn dood in 2004. Zijn zoon Randy zette de band daarna voort als Randy Waller en de Country Gentlemen. We draaiden daarnet van de Country Gentlemen de vlammende instrumental The Double Eagle. Wat fijn trouwens dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer aan het toestel gekluisterd zit, beste country liefhebbers. Sugar Daddy Radio draait vandaag plaatjes over eagles. As an eagle stirred up her nest is een preek die in 1925 door Reverend Calvin P. Dixon voor het eerst op de plaat geslingerd werd. Later werd deze preek omgebouwd tot een gospel die we onder meer kennen van de Staple Singers. Maar wij draaien de versie van volkszangeres Maria Mulder. Neemt u me niet kwalijk, Maria Mulder. Want die zette het op haar plaat Steady Love uit 2011.

Over 2 weken is het 2 jaar geleden dat Kinky Friedman overleed. De Texaan die ooit een gooi deed naar het gouverneurschap van Texas en die een verdienstelijk schrijver was van meer dan 20 boeken. Maar de Kinkster maakte natuurlijk vooral muziek. Hij debuteerde in 1973 met Salt American. Zijn specialiteit was satirische countrymuziek met provocerende teksten. Salt American werd op een cassettebandje binnengesmokkeld op Robben Island en werd daar een favoriet van Nelson Mandela. In het bijzonder het nummer Ride 'em Jew Boy. We draaiden van de plaat een ander nummer, namelijk Silver Eagle Express. Want deze oogmaandagavond van 7 tot 8 draait alles om eagles. Beste country-liefhebbers en vogelaars. Heerlijk dat u weer luistert naar Sugar Daddy Radio. Hier ligt nog een debuutplaat op het OOG mengpaneel. The Dollar namelijk, van Jamie Johnson, countryzanger uit Alabama. De plaat kwam uit in 2006 toen Johnson de 30 al was gepasseerd. Hij zat van 1994 tot 2002 bij het Korps Mariniers en hij perfectioneerde zijn stijl in die jaren in de honky-tonks in zijn thuisstaat. Jamie Johnson klinkt daardoor op zijn eerste plaat al gelijk als een ervaren rot. Luistert u maar eens naar Flying Silver Eagle.

0: AP en Sarah Carter vormden samen met Sarah's nicht Mabel de originele Carter Family. Dat zijn de grondleggers van de moderne country muziek. AP en Sarah waren getrouwd en kregen drie kinderen: Gladys, Janet en Joe. De in 1923 geboren Janet en de in 1927 geboren Joe kregen eind jaren 30 als vanzelfsprekend een muzikale rol in de Carter Family. De Carter Family zou tot 1956 blijven spelen, maar Janet en Joe maakten samen af en toe nog wel eens wat opnames. Liedjes van de Carter Family, maar ook eigen nummers. Ze brachten in 2004 nog een plaat uit, getiteld Last of Their Kind. En daar staat zo'n eigen nummer op van Joe Carter, Through the Eyes of an Eagle. We draaiden het daarnet, mooi zo. Een nichtje van Janet en Joe Carter, June Carter, zou later trouwen met countryzanger Carl Smith. Maar haar tweede echtgenoot spreekt nog meer tot de verbeelding. Johnny Cash, want daar hebben we het natuurlijk over, bracht in 1989 de plaat Boom Chicka Boom uit. Daarop staat het door Richard McKibbeny geschreven Mount Eagle Mountain. En deze berg lag tot 1817 in Cherokee-land in Tennessee en werd door hen Eagle Mountain genoemd vanwege het grote aantal adelaars dat er nestelde. Nadat de Cherokee waren verdreven, werd het gebied Moffat's Station genoemd door de Schot John Moffat. En voordat het via Moffat Station uiteindelijk Mount Eagle werd. Afijn, dit is Johnny Cash met Mount Eagle Mountain.
1: There's a stretch of highway on Interstate 24 between Nashville and Chattanooga that's claimed many a trucker's life. And your life is in your hands.

Dat was Jeannie C. Reilly met Silver Eagle Breakdown. Een nummer van de plaat Here's Jeannie C. uit 1991. Jeannie C. Reilly is geboren als Jean Caroline Stephenson. Maar de naam Reilly hield ze over aan haar huwelijk met Mickey Reilly. Ze scheidde van hem in 1970 op het hoogtepunt van haar muzikale carrière. Maar na haar overstap van country naar gospel als Born Again Christian trouwden ze in 1975 opnieuw met elkaar. Nadat Jeannie C. Reilly in de jaren 80 leed aan een depressie en een bipolaire stoornis, scheidden ze in 1991 opnieuw. Mickey Reilly trok 2 jaar later desalniettemin weer bij haar in, tot hij 3 jaar later hertrouwde, maar ditmaal met een andere vrouw. Jeannie C. Reilly heeft ondanks dit gejojo zijn naam altijd behouden. Sugar Daddy Radio hier, country liefhebbers. Deze oog, maandagavond van 7 tot 8, vormen Eagles het thema. Konar Oberst, die deed het anders. Hij bracht jarenlang platen uit onder de naam Bright Eyes. Maar in 2008 stapte de man uit Nebraska over op zijn eigen naam, Konar Oberst. Hij maakte een eerste plaat onder die naam en liet de plaat verder titelloos. Een van de nummers op die plaat is Eagle on a Pole. U gaat luisteren naar Konar Oberst.

Hoi, na Konar Oberst hoorde u Stephen Stills met Fallen Eagle, een nummer van de plaat Manessis uit 1972. Of hoorden we nu de band Manessis met Stephen Stills als bandleider? Verschillende websites bieden deze verschillende invalshoeken. Feit is dat Stephen Stills voor dit project een aantal bekende vrienden wist te strikken, en daaronder zijn Chris Hillman en Al Perkins. Het resultaat is veel geprezen en er zou meer werk van dit gezelschap volgen. Maar niet al te veel werk. Manessis maakte een jaar later nog een tweede plaat, en heel veel later verschenen er nog een live album en een verzameling. Plaat. Dat was het dan ook. Het is niet anders, country-liefhebbers. Wel geweldig dat u deze maandagavond van 7 tot 8 weer een en al oor bent. Sugar Daddy Radio bestudeert vandaag de adelaar, in de volksmond ook wel de arend genoemd. Het Amsterdamse blues-trio T99... niet te verwarren met de Belgische technoformatie met dezelfde naam, heeft overduidelijk Groninger roots. Drummer Martin de Ruiter en gitarist Mighty Misha Den Haring bivakkeerden jarenlang in het Groninger bandjescircuit voordat ze naar het Westen trokken. De band maakte tot nu toe 5 langspelers. Van de debuutplaat van T99 uit 2001, getiteld Cuckoo, draaien we Let That Eagle Fly.

0: Buitengewoon fraai. The New Riders of the Purple Sage. Ze begonnen als een soort acid rockband met een twang. En uiteindelijk werden het recht toe recht aan country rockers. En daar is niks mee country liefhebbers. We draaiden nu, u hoort het nog een beetje, Last Lonely Eagle, zoals het terug te vinden is op de titelloze debuutplaat van The New Riders of the Purple Sage uit 1971. Tot volgende week. Oei.
1: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
4: Wat zei jij nou, Bert?
5: Haal die banaan nou eens uit je oor.
4: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
3: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden. 50.

0: Dit is Glasnost, het programma voor kunst en wetenschap.
1: Goedenavond. Het is maandagavond 15 juni 2026. Net na de reclame. Dat was nieuw voor mij. Mocht u zich afvragen, en uiteraard vraagt u zich af, want we hebben nog steeds geen webcam. Wel reclame, maar geen webcam. Ja, ik zit hier in het oranje. Want dit weekend wonnen de New York Knicks voor het eerst in 53 jaar de NBA Finals. En New York is oranje omdat het in de 17e eeuw begon als Nieuw Amsterdam. Met als centraal handelspunt Fort Oranje. Nederland was toen nog een grote speler op de markt voor Beverbond. Namen als Brooklyn, Breukelen, Coney Island, Konijneneiland, Staten Island, naar de Staten-Generaal, Nieuwdorp en uiteraard Harlem herinneren aan deze heerlijke koloniale tijd, waarin je voor 60 gulden nog een stuk land van de Lenapap-stam kon kopen. Dus spelen de New York Knicks in het oranje, blanje, bleu. Ze heten de Knicks omdat de schrijver Washington Irving in 1809 een satirisch boek schreef met als titel A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty. Hij deed dat onder het pseudoniem Dietrich Knickerbocker. Later stond het boek bekend als Knickerbocker's History of New York. Daarna werd een Knickerbocker een New Yorker die aantoonbaar afstamde van Nederlandse voorouders. Weer later stond Knickerbocker afgekort tot niks voor alles wat typisch New Yorks was. U hoort wel, ik ben een fan van de podcast 11 Fijne Feitjes. Enfin, hierom, en omdat ik nog altijd geniet van basketbal, zit ik in het oranje. We zullen een foto op de socials zetten. Denk ik. Hoe dan ook, dit is Radio Glasnost.
2: Привет.
1: De gasten van vanavond zijn Radina Cordova, Esmee van den Boom en Friso Timminga. Radina Cordova, geboren in Bulgarije 1994, ontvangt het Groninger Beeldende Kunststipendium Horizon. Met haar project Van de Bron tot de Monding en alles daartussenin is ze van plan om 3000 kilometer langs de Donau te wandelen. 3000 kilometer! Waarom? Hoe heeft ze getraind? We willen er alles van weten. Dit gesprek zal worden gevoerd in het Engels. Nou ja, het Engels. Het Engels van mij en van Radina. Onze tweede gast van vanavond is Esmee van den Boom. Ze is net binnengekomen. Voormalig stadsdichter van Groningen. Zij is een nieuwe voorstelling aan het maken die ze binnenkort gaat try-outen. Toch? Ja. Als extraatje zal zij een van de gedichten uit die voorstelling voordragen. Onze derde en laatste gast van vanavond is filosoof Friso Timminga. Friso is promovendus aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij houdt zich bezig met de verkenning van filosofieën over de hele wereld. De verschillende wijzen waarop ze met kennis omgaan. Epistemische diversiteit, zeggen wij filosofen dan. Met een bijzondere aandacht voor pedagogiek. Tussendoor verzorgt Jesse Scheepstra de techniek en draait hij de muziek die onze onmisbare redacteur Sanne Kisser heeft uitgekozen. En dat deed ze niet zomaar. Nee, bij ieder nummer zit een reden die ik na de nummers uit de doeken zal doen. Onze vaste redacteur Maarten Praamsta is uiteraard aanwezig, althans als de kinderen op bed liggen. Mijn naam is Ronald Huneman en ik ben vanavond uw presentator. Normaal heb je er geen last van, maar vanavond wel, want ik ben namelijk filosoof. En in Glasnost, zo hebben we besloten, mag ik filosofische vragen voorleggen, commentaar geven en kritische kanttekeningen plaatsen om het spannender te maken. Ergo, mocht ik die spanning overleven, dan is dit tot 9 uur vanuit de Oogstudio aan de Kadijk, Radio Glasnost.

0: U luisterde naar Outside Again van Drink the Sea. Deze band staat na de zomer op woensdag 7 oktober in Vera. Dit nummer is niet alleen gekozen omdat het prachtig is. Nee, de diepere en ik denk mooiere reden is dat achter het optreden van Drink the Sea in Vera een bijzonder verhaal schuilgaat. Drink the Sea is een supergroep met muzikanten uit bands als R.E.M., Screaming Trees en Queens of the Stone Age. Zo'n supergroep komt doorgaans niet naar Vera. Maar wie schetst onze verbazing? Enige tijd geleden verscheen op de music site NME de agenda van de Europese tournee die Drink the Sea gaat maken met op 7 oktober, ja, Vera Groningen. Dat optreden bleek echter helemaal niet geboekt. Een foutje van de journalist. Maar omdat het nepnieuws nu eenmaal in de wereld was geslingerd, zijn Vera en de band alsnog met elkaar in overleg gegaan. Met als resultaat dat Drink the Sea dit najaar daadwerkelijk naar Groningen komt. Een foutje van een journalist dat letterlijk werkelijkheid is geworden. En mocht je nu enthousiast naar de site van Vera surfen, helaas, het concert is inmiddels stijf uitverkocht. Dank je wel, Sanne, voor deze hoopvolle inleiding. En dan nu, na deze lange afkondiging van de muziek, van een werkelijkheid die ontstaat doordat mensen elkaar ontmoeten, naar een voorstelling die precies daarover gaat. Hoe vind je dit bruggetje?
1: Ja, zo'n mooi bruggetje heb ik nog nooit gehad.
0: Nee, ik was ook echt verbaasd. Dit heeft Sanna gisteren uit haar toetsenbord getoverd. Echt fantastisch.
1: Hoppa.
0: Naast mij zit, u hoort daar al, dichter, schrijver, liedjeschrijver en voormalig stadsdichter van Groningen, Esmee van der Boom. Ja. Welkom. Binnenkort speelt zij de voorstelling All Real Living is Meeting. Een poëtische voorstelling waarin verhalen, muziek en gedichten samenkomen rond één grote vraag: hoe ontmoeten wij elkaar eigenlijk? De afgelopen 2 jaar was je stadsdichter van Groningen. Dat is inmiddels voorbij. Hoe bevalt het leven na dat sublieme stadsdichterschap?
1: Nou, om te voorkomen dat ik me ben gaan vervelen, heb ik ongeveer een maand daarna een nieuw huis gekocht waar we heel gaan moeten klussen. Dus kwam goed uit.
0: Dat is het, hè?
1: Ja.
0: Dat is, ik heb ook de hele dag staan klussen. Wil je dat geloven? Jij ook nog steeds dus?
1: Nee, ik heb vandaag de hele dag gewerkt. Maar er zit wel een afgeplakt stukje trapgat wat ik heel graag wil verven.

0: ongevraagd, maar ook gevraagd, kun je op allemaal plekken komen waar je anders helemaal niet komt.
1: Wacht even, dit moet je mij iets verder uitleggen. Je ontmoette als stadsdichter heel veel mensen.
0: Ja, ja.
1: En die kwamen spontaan naar jou toe en die zeiden...
0: Ja, mensen sturen berichten op Instagram. Ah, okay. Maar dat gaat echt om soms heel persoonlijke verhalen. Iemand die overleden is en ik zou zo graag een paar gedichten daarvoor lezen. Heb je advies?
1: Oké. Okay.
0: Maar ook...
1: Een mooie vraag toch?
0: Ja, een hele mooie vraag. Dus ik had er ook altijd... plezier is een beetje een gek woord, maar ik voelde me altijd heel vereerd dat ik op die manier onderdeel uit mocht maken van iemands leven. Maar goed, je mag ook als stadsdichter gewoon zeggen... Hey, ik ben stadsdichter en ik wil graag dit. Dus je komt ook op allemaal plekken en allemaal mensen tegen... Waar je anders nooit mee had samengewerkt, maar wat nu in één keer wel werkelijkheid wordt. Dus ja, voor mij voelde toen ik dus die... beroemde zin van Martin Buber, ook filosoof. Veel filosofie deze aflevering.
1: Ja, het is heel diep filosofische aflevering.
0: Maar toen ik dat las, All Real Living is Meeting, alle werkelijke leven is ontmoeten, toen dacht ik, nou, dat is de titel van die voorstelling, daar moet het over gaan.
1: Dan gaan we toch de filosofische vragen stellen, want wat is dan een ontmoeting?
0: Oh.
1: En ik kom op deze vraag omdat ik vanmiddag zat ik naar een vechtfilm te kijken met... Ja, Denzel Washington, dat doe ik altijd.
0: Dat je aan het klussen was.
1: Ja, maar soms moet ik ook sporten. En dan kijk ik altijd vechtfilms met oude mannen van mijn leeftijd die nog wel fit zijn. Oh ja. En Denzel Washington, die zei... Vergiffenis kan ik je niet geven, dat doet God. Maar ik kan wel een ontmoeting met hem, met je regelen. En dan schiet hij een bazooka op ze af.
0: Oh, wauw. Oh, ja.
1: Dus toen dacht ik, toen moest ik onmiddellijk aan jou denken dat ik dacht van... All real living is meeting, terwijl dit was meer all dying is meeting.
0: Nou, ik denk dat het gesprek van zo net ook heel erg over ontmoeten gaat. En dan gaat het ook tussen mens en rivier, als het ware. Ja. Dus ja, een ontmoeting, het hoeft niet eens per se tussen twee mensen te zijn. Al gaat de voorstelling wel heel erg over hoe verhoud je als mens tot elkaar. Hoe kun je openstellen in een tijd waar mensen juist denk ik best wel bang zijn. Hoe kun je... het vertrouwen winnen, wat heb je daarvoor nodig?
1: Bij Martin Buber is degene die je ontmoet altijd een gij, hè?
0: Ja, ja. I am thou, zegt hij dan.
1: Ja, maar is dus altijd ook een god.
0: Ja, ja, met een hoofdletter.
1: Ja. En is dat ook de manier waarop je... Is dat wat je bedoelt op het moment dat je zegt... je moet ervoor openstaan of je...
0: Nou, ik denk wel dat voor mij een ontmoeting... als ik het heel concreet maak, ook als stadsdichter... gaat over... De verleiding is heel groot, zeg maar, om iets in te gaan vullen in een gesprek. Dus in plaats van dat je gewoon wacht en luistert, ga je zelf iets zeggen. Je gaat stiltes opvullen. En voor mij is een echte ontmoeting, dat gaat over wel een keer stil zijn en goed luisteren. En dus ook werkelijk nieuwsgierig zijn, omdat het daarin niet... Het gaat hoe dan ook om jou, want je bent met z'n tweeën. Dus je kan alleen maar door je eigen lens kijken. Maar het gaat vooral in zo'n ontmoeting over... Oké, hoe zijn jij en ik op dit moment samen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus hoe kan je dat moment gewoon helemaal laten bestaan... zonder dat je daarmee aan het nadenken bent over... oh, maar dan kan ik zo meteen hier eens mee, of kan ik daar iets mee... of ik zie de hele tijd mezelf, of zo. Dat mag je allemaal registreren, maar het gaat over... hoe kan ik dan die open houding houden om echt te horen wat een... Ja, hoe het leven van een ander eruit ziet.
1: En ook dan toch ook die andere vraag, want dit is ontmoeting. En waarom wordt dat dan gekoppeld aan werkelijk leven? He, is dat...
0: Ja, omdat...
1: Is er geen leven zonder ontmoeting?
0: Er is zo'n heel bekende dichtregel van John Donne, de dichter... uit de reformatie in Engeland.
1: Ja.
0: En die zegt, no man is an island.
1: Ja.
0: Daar gaat het eigenlijk om. Hè? Je bent eigenlijk geen mens. Daarom sluiten we soms mensen op. Hè? Dat is ontmenselijk eigenlijk. En je bent pas een mens in relatie tot alle andere mensen. Dus om je werkelijke leven als mens te voelen... moet je ontmoetingen beleven.
1: Maar dat klinkt alsof we het kunnen leren... Is het de kunst die we kwijt zijn geraakt? De kunst van het ontmoeten?
0: Ik denk dat niemand hem kwijt is geraakt. Ik denk dat het gewoon in je gebouwd zit als mens. Maar ik denk wel dat... dat het in de huidige maatschappij... met zelfs kenkassa en je telefoon heel de dag tussen alles in... dat dat misschien wel een stukje moeilijker is.
1: Ja, maar daarom moet je ook nooit langs de zelfscan kassa. Laten we dat even, dat wil ik even gezegd hebben. Maar

0: Ja, klaar, daar verder. Dat is echt, toch ook onzin? Het is toch, ja. De kassa is toch ook een ontmoeting met de cashier.
1: Als je aan het klussen bent en je wil ook nog een gedicht schrijven, is soms wel snel.
0: Ja, maar dan word je weer gecontroleerd. Nou, is het risicoloos je openstellen voor een ander?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat is het risico?
1: Ik denk, de voorstelling gaat ook heel erg over liefdesrelaties. Omdat ik daarin denk dat dat maatschappelijk ook de relatie is die we het meest serieus nemen. Wat ik onzin vind. Werkelijk van iemand houden. Wat denk ik heel snel gebeurt als je echt openstelt voor iemand. Iemand echt als mens ziet. Dat is niet zonder risico. Want je hecht je dan ook. En dat is... Ja, daar kan je heel veel verdriet van beleven. Maar ja, het is altijd, vind ik, wel een stuk beter om dan te zeggen, weet je wat, dat hoort erbij. Dan om het dan maar te gaan vermijden. Ja.
0: Nee, helemaal mee eens. Trouwens, het is anti-stoïcijns, zeg maar. De stoïcijnen die zouden zeggen, je moet je hechten, maar op zo'n manier dat het, als het misgaat, nooit
1: dat
0: pijn
1: toch
0: doet.
1: Geen pijn doet, ja.
0: En jij zegt, nou, ga er maar vol voor, ja. Voel het maar. En dan doet het maar pijn.
1: Ja, als je dat niet voelt, dan mis je ook al het mooie wat aan de andere kant staat, denk ik.
0: Oh, ik kan hier geen eens een kritische vraag over stellen. Ik ben het hier echt mee eens. Dat vind ik echt wel heel gaaf. Ja, een van je inspiratiebronnen in de voorstelling zijn schimmelnetwerken. Las ik dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Goed?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, ik las een heel mooi boek van Merlin Sheldrake. Coronatijd. Ja,
0: dat boek.
1: Ja, ja, Entangled Life heet dat.
0: Ja,
1: Verweven
0: Iris van
1: leven.
0: Herpen, de kunstenares, heeft daar ook heel veel gebruik van gemaakt.
1: Ja, met heel veel mycelium. Dus dat zijn schimmelnetwerken, zeg maar. Heeft hij daar, heeft zij daar van die weefsels, dus kleding gemaakt, couture. Ik was dus heel gefascineerd in dat boek door de hoofdstuk over korstmossen.
0: Ja.
1: Want korstmossen zijn dus samenwerkingen tussen schimmels en algen. En soms ook nog gisten. En het is dus echt bizar, maar genetisch gezien zijn meer dan 1 op de 5 van zowel de schimmels als de algen in staat tot symbiose, zeg maar. Dus als je die in een petrischaaltje stopt met elkaar, dan gaan ze gewoon symbiotisch verder. En dat vond ik zoiets moois, want wij leren eigenlijk altijd bij biologie, dan heb je het over Darwin en over survival of the fittest. En dan gaat het dus over, alles gaat over competitie. Maar het gaat nooit over hoe je sterker wordt samen, zeg maar. Het gaat altijd over de een tegenover de ander en nooit de een met de ander. Terwijl je dus in de natuur echt mega veel voorbeelden hebt van hoe de natuur eigenlijk op die manier werkt. Dus veel vaker zit het hem in samenwerking en niet in competitie. En dus ging mijn hoofd een beetje aan de slag van, oké, maar waarom denken we dan zo vaak dat competitie onze soort van natuurlijke stand is, terwijl dat helemaal niet nodig is en bovendien ook niet zo bevorderlijk voor die mooie ontmoetingen waar we het net over hebben gehad.
0: En is het dan omdat we dit soort dingen leren over Darwin, wat trouwens ook een heel vertekend beeld van Darwin is, hoor. Omdat we dit soort dingen leren, dat we die kunst van het ontmoeten eigenlijk weer moeten terugwinnen? Terugleren?
1: Nou ja, iemand zei, deze interpretatie van Darwin is een soort hyperkapitalistische insteek.
0: Toch, ja.
1: En ik denk wel, als je kijkt naar, zeg maar, wat is het meest anticapitalistische wat je op dit moment kan doen, is het volgens mij goed ontmoeten. Met vertrouwen. Ja, want kapitalisme is een systeem van wantrouwen.
0: Ja.
1: Dus het beste wat je kan doen om er tegen in te gaan is vertrouwen. Ja.
0: En dat moeten we dus op zo groot mogelijke schaal en met z'n allen dan doen. Dat we ook.
1: Ja, met even de kanttekening dat als je dus van die figuren zoals Elon Musk en Jeffrey Bezos enzovoort, het is niet vertrouw gewoon iedereen klakkeloos.
0: Nee.
1: Maar het is wel, ga uit van het goede in de mens. Ja.
0: En dat soort mensen moeten we dan als schimmel, maar.
1: Ja, je hebt ook parasitaire relaties.
0: Precies.
1: Hè?
0: Ja, laten we die dan.
1: Dat is wat de uberrijke allemaal. Zijn parasieten,
0: Het is
1: kan niet anders voor mij.
0: Je gaat de voorstelling try-out op Explore the North. Wat hoop je dat het publiek meeneemt?
1: Nou, ik ga hem komend weekend try-outen in Veenhuizen.
0: Veenhuizen? Okay.
1: En dan gaat hij in november op Explore the North in première. Okay. Dus dan is hij
0: komend weekend in Veenhuizen?
1: Komend weekend in Veenhuizen, zaterdag.
0: En waar? In
1: op Noordergloed. Dat is een nieuw festival in het dorp. Zij zijn UNESCO Werelderfgoed geworden. En nu hebben ze een heel mooi festival opgetuigd.
0: Dank je wel, Esme. Maar je gaat nog niet weg, want je hebt aangeboden gedicht voor te dragen. Is dat een gedicht uit je voorstelling of sluit het aan bij je voorstelling?
1: Het is uit de voorstelling, ja.
0: Wil je er vooraf iets over zeggen of ga je gewoon...
1: Ik heb dit geschreven tijdens mijn stadsdichterschap in opdracht van Leeuwarden City of Literature. Zij deden een project dat heette Klein Geluk, Litsk Gelok, in mijn beste Fries.
0: Jojo.
1: Ja, ik vond het heel mooi in de voorstelling passen, omdat het eigenlijk ook... Ja, het gaat over ontmoeten, maar het gaat ook over het soort ontmoeten... Ja, zoals het ontmoeten met een rivier, maar dan met een bos.
0: Ga je gang.
1: Na de werkdag. We gaan een stuk rijden en verdwijnen in de bladeren. Ik wil de namen van de bomen kennen, in hun takken bladachtig slapen. Het groen ligt op zonder genade, het is een namiddag in juni. En boven alle water hangt een waas van beestjes. Met mijn vinger veeg ik het stof van de motorkap in je nette mouw. We lopen wat we kennen. De hond die naast ons draaft en drinkt bij de grote plas. Er is genoeg vandaag. We zouden kunnen klimmen. In die boom, in deze, maar blijven op de grond. Spelen met de takken die jij verder gooit dan ik. En als we in het gras tot we honger krijgen, zie ik hoe mijn vingers op je polsen blijven. Jouw adem in mijn hals gaat liggen.
0: Dankjewel, Esmee. Ik sprak met Esmee van den Boom over haar voorstelling All Real Living is Meeting. Zoektocht naar ontmoeting, vertrouwen en de vraag hoe we ons tot anderen verhouden.

0: U luisterde naar Do You van Ghost Woman. En daar hoort ook weer een verhaaltje bij. Afgelopen donderdag speelde dit Canadese duo in Vera. Eigenlijk zouden ze eerder dit jaar al komen, maar dat optreden moest afgezegd worden omdat de drummer ziek was. En dat is bij Ghost Woman uiterst problematisch, want de band bestaat uit slechts twee mensen. Gitarist Ivan Utschenko en drummer Illy van Dessel, die bovendien een stel vormen, Sanne. Een soort Ellie en Rickert, maar allesbehalve letterlijk. Onze redacteur Sanne, die alle muziek vanavond heeft verzorgd, keek al maanden naar dit concert uit en het wachten bleek de moeite waard. Het optreden was fantastisch. Al ging het niet helemaal zonder slag of stoot. Tijdens het concert blesseerde de drummer haar hand, maar speelde desondanks de hele set uit. Daardoor moest de toegift uiteindelijk door de gitarist alleen verzorgd worden. Och, toen hij haar na afloop vroeg hoe het ging, bleek dat ze die blessure al aan het begin van het optreden had opgelopen. Respect dus, al dus Sanne, heel goed Sanne. Voor wie het optreden gemist heeft, wees niet getreurd. Ghost Woman is nog volop op tournee. Maar nu eerst iets heel anders. En hier had ik een bumper gewild, maar dat gaf ik aan. Maar ik wist ook niet hoe ik een bumper aan moest geven, dus ik deed maar wat. Ja, sorry. En ik zag jullie al kijken van, wat doet die man? Is dit een box tegen zichzelf? Ja. Goed, dit was dan... Tijdens muziek is collega-filosoof Friso Timminga naast mij komen zitten. Friso is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen en houdt zich, getuige zijn blog, bezig met van alles en nog wat. Wagner, toeval in de geschiedenis, nut en noodzaak van sociale contracten, en hij zingt de lof voor leidende zinnen. Of worden leidende zinnen door hem de lof toegezongen? In zijn promotieonderzoek richt hij zich op filosofische ideeën uit Latijns-Amerika en Japan, die in Europa vaak minder aandacht krijgen. Wat gebeurt er wanneer verschillende manieren van denken elkaar ontmoeten en wat wij daarvan kunnen leren? Op 2 juli verdedigt Friso in Leeuwarden zijn proefschrift Learning to Think Differently. Een titel die tegelijkertijd eenvoudig klinkt, maar wie een blik werpt op de samenvatting komt er al snel achter dat het om een doorwrocht filosofisch proefschrift gaat. Ik citeer, hoofdstuk 1 stelt een begrip van universaliteit als wordingsproces voor. Hoofdstuk 2 stelt dat de balans tussen kritiek en alteriteit gezocht moet worden in de geleefde materiële ervaring. Hoofdstuk 3 eindigt met het vruchtbaar maken van filosofie als praktijk van zelftransformatie en openheid voor de interculturele dialoog. Dat klinkt behoorlijk filosofisch en aangezien Friso filosofie en pedagogiek verbindt, leek het ons een goed idee om hem uit te nodigen om het uit te leggen. Welkom Friso.
1: Dankjewel.
0: Mooi dat je er bent. Je bent uit Rotterdam gekomen, begreep ik.
1: Zeker.
0: Zonder problemen gereisd.
1: Ja, deze keer wel. Ja.
0: Deze keer wel, hè? Ja, dat is...
1: Vaak gaat het goed, hoor.
0: Vaak gaat het goed?
1: Ja, vaak gaat het goed.
0: We gaan niet over toeval beginnen. Nu al. Je hebt je proefschrift opgedragen aan je ouders.
1: Zeker.
0: Mag ik vragen waarom?
1: Dat is wel, ja, dat heb je heel goed opgemerkt.
0: Nou, ja, ik lees altijd.
1: Ja, je hebt het echt, je hebt je huiswerk goed gedaan.
0: De meest korte zinnen, ja.
1: Ja, precies. Heb je goed gevonden.
0: Ja.
1: Ik heb het opgedragen aan mijn ouders, omdat ik, zoals ik ook schrijf in mijn acknowledgement aan het eind.
0: Ja.
1: Ze hebben mij toch wel opgevoed, wat ik daar schrijf, in een wereld waar plek was voor waarheid, schoonheid en goedheid.
0: Ja.
1: Dus ik heb het idee dat mijn ouders mij echt op de filosofische weg hebben gezet. En die weg heeft natuurlijk geleid naar dit proefschrift. Dus het is ook een soort dank aan mijn ouders.
0: Gaan ze trots zijn?
1: Ik hoop het.
0: Ja, toch?
1: Jawel, ja.
0: Het proefschrift is uiteraard in het Engels, met zoals gebruikelijk achterin de Nederlandse samenvatting, maar ook een samenvatting in het Fries.
1: Precies.
0: Is dit de interculturele dialoog?
1: Nou, het zal je verbazen dat mijn Japans inmiddels beter is dan mijn Fries. Dus als er één cultuur is waar ik juist mee in dialoog zou moeten treden, dan is het wel de Friese cultuur. Maar dat staat nog op mijn to-do-lijstje. Dus, maar wel een Friese vertaling, maar wel met dank aan Jesse David Marinus. Ook een collega, dus ik heb het niet zelf gedaan, helaas.
0: En waarom staat hij erin? Omdat je in Leeuwarden zit?
1: Ja, precies. Ik promoveer in de Campus Friesland. Dat is de jongste faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Die zit in Leeuwarden. Ja. We hebben ook bachelorprogramma's en masters. En nou ja, eigenlijk als eerbetoon toch aan die plek waar ik heb gefilosofeerd, wat natuurlijk ook een rol speelt in mijn proefschrift, ja. De aandacht voor die plek, dacht ik, dat is mooi om dan ook een samenvatting in het Fries achterin bij te voegen.
0: Ik heb nog één persoonlijk verhaal op je cv, daar kwam ik ook, die heb ik dus ook helemaal gelezen. Ja. Staat paralegal bij Langelaar Klinkhamer Advocaten.
1: Ja, zeker.
0: Wat is dat?
1: Ja, dat betekent dat ik ondersteun op een advocatenkantoor. Maar niet als advocaat, maar nee. Eigenlijk iemand die ook al het werk doet van een advocaat, behalve dan advocaat zijn, zullen we maar zeggen.
0: En dan doe je promotie ernaast?
1: Ja, nou, dit doe ik ernaast, zullen we maar zeggen. Okay. Promotie is mijn hoofdbaan en dit doe ik een paar uur per week.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: We gaan het zo wat uitgebreider over je proefschrift hebben, maar eerst iets over Japanse en Latijns-Amerikaanse denkwijzen. Aangezien je heel goed Japans spreekt, zullen we maar beginnen met Japan,
1: ja.
0: Denk ik. Heb je een voorbeeld waarin deze denkwijze verschilt van die van, nou, geen idee, ons?
1: Het Westen.
0: Het Westen, ja.
1: Ja, want ik moet gelijk een kanttekening plaatsen, want in mijn proefschrift zegt dus vaak, ik maak vrij grote uitspraken natuurlijk, hè, ja. De Westerse denkwijze, ja. De Japanse. En ik probeer dat wel te rechtvaardigen in mijn proefschrift, maar het is goed dat je daarop let, hè, geen enkele cultuur heeft maar één denkwijze. Maar wat er vaak wordt gesteld over dat verschil tussen de Westerse en de Japanse denkwijze, is dat Westerlingen geneigd zijn om relaties als iets extern te zien.
0: Ja.
1: En Japanners relaties als intern. Het voorbeeld dat vaak genoemd wordt is het sociale.
0: Ja.
1: Dat Westerlingen toch vaak wat individueler zijn. We hebben toch het idee dat wij zelf kiezen voor onze relaties. Dat we ook ons los kunnen maken van die relaties.
0: Waar we het eigenlijk net ook over hadden.
1: Precies. Hè? Dus we zijn primair individuen. Terwijl als je dat relationele perspectief neemt, dan zie je individuen eigenlijk fundamenteel in verbinding staan tot elkaar.
0: Maar hier sluit je toch ook aan bij iets wat op dit moment wel gaande is, ook in de Westerse filosofie.
1: Ja, precies.
0: Het idee dat we opgebouwd zijn uit relaties.
1: Ja, zeker. Dus dat hele relationele perspectief is ook totaal niet absent in het Westerse denken. Dit is alleen de claim die vaak gemaakt wordt.
0: Ah, ja.
1: En de waarheid gebied ook wel te zeggen dat hele fundamentele relationele,
0: ja.
1: Dat natuurlijk wel een hele lange geschiedenis heeft in het Aziatische denken. Dus natuurlijk, het zijn grote uitspraken die veel voetnoten verdienen. Maar
0: nou, die lange geschiedenis is zonder meer waard voor Japan dan waarschijnlijk dan voor het Westerse denken.
1: Ja, in grote lijnen kun je dat zo schetsen. Ja.
0: Is het vergelijkbaar? Is het in Latijns-Amerika vergelijkbaar? Die verhouding tussen relationeel en individueel?
1: Nou ja, ik heb naar Latijns-Amerikaanse filosofie gekeken, vooral omdat ik er nog helemaal niks van af wist. Ik kwam het niet zo vaak tegen. Hè? Je hoort nooit over Latijns-Amerikaanse filosofie. Maar ook omdat het een sterk politiek geëngageerde filosofie was. Hè? Want we hebben het net ook gehad over die ontmoeting met die ander.
0: Ja.
1: En dat kan natuurlijk heel prettig zijn en verrijkend, maar het kan ook heel traumatiserend zijn.
0: Ja.
1: Het kan ook conflict zijn. En juist in dat Latijns-Amerikaanse denken heb ik gezocht naar filosofen die dat heel politiek invullen. Die dus juist ook die confrontatie met de ander als een politieke strijd zien en hoe wij daar dan, ja, in dat politieke ook kunnen denken.
0: En heb je daar een voorbeeld van? Wie bijvoorbeeld? Ik ben notoire slecht in Latijns-Amerikaanse filosofie.
1: Nee. Ik heb gekeken naar Enrique Dussel.
0: Ja.
1: En dat is een bevrijdingsfilosoof. Hij is ook theoloog en heeft ook veel gedaan met bevrijdingstheologie. Dat is misschien wel bekender in Nederland. Bevrijdingstheologie zei eigenlijk dat goddelijke, het transcendente, dat is niet iets wat ergens boven in een soort wolk zit.
0: Mm-hmm.
1: Maar God is op aarde aanwezig, in de armen, in de gemarginaliseerden, in de verworpenen.
0: Ja.
1: Dus in plaats van onze goddelijke blik naar boven te richten, moeten we kijken naar het echte concrete onrecht in de samenleving. En een beetje zo'n soort denken ontwikkelt Enrique Dussel ook over de filosofie. En dat juist dat andere perspectief waar filosofen altijd naartoe op zoek zijn, dat hoeven we niet uit te vinden, maar we moeten gewoon kijken waar dat al aanwezig is in de marges van de samenleving.
0: En dat andere perspectief, is dat dan de manier waarop wij ons denken zouden kunnen veranderen, zouden kunnen ontwikkelen? Is dat jouw idee?
1: Ja, precies. Ja, dus hè, we hebben net al het ook gehad over hoe moeilijk het is om een ander daadwerkelijk te begrijpen.
0: Ja. Hè,
1: op het moment dat ik een ander begrijp, vang ik die ander eigenlijk in mijn begrippenkader.
0: Ja.
1: En neem ik die andersheid weg. En ik denk dat eigenlijk een probleem is waar we niet zo goed uit gaan komen. Dus de oplossing is dan dat je zegt, anders leren denken is niet per se dat je een waslijst kan maken van dit is het Japanse denken, dat is het Latijns-Amerikaanse denken, maar dat je veel meer zoekt naar bronnen, hè, andere perspectieven die je niet zozeer je toe wilt eigenen, maar die je eigenlijk productief gebruikt om jouw eigen perspectief ook weer te laten veranderen.
0: Te verdiepen of te verrijken of te veranderen echt?
1: Te veranderen. Dat, okay. dat kan verschillende vormen aannemen natuurlijk, maar ja. Het gaat erom dat wij dus die andere denkwijzen eigenlijk moeten begrijpen als ja, middelen om ons eigen perspectief te veranderen.
0: Is dat ook een oplossing voor polarisatie? Bijvoorbeeld, is dat dan, zou je die stap moeten maken als ik doordenk op de manier waarop jij dat nu zegt?
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Omdat ik dan wel denk dat die perspectiefwissel, die wordt vaak dan toch ingevuld als de zoektocht naar harmonie. En uiteindelijk gaan we allemaal samenkomen en elkaar begrijpen. Terwijl ik juist denk dat die perspectiefwissel ook in het conflict kan zitten. Hè? Ik bedoel, een van de als er iets jou anders laat kijken naar de wereld, is het bijvoorbeeld een trauma. Als je iets zeer traumatisch meeneemt, dat is ook een andere manier van naar de wereld kijken. Dus ik denk dat we ook wel kunnen onderscheiden in met welke perspectieven wel en niet misschien wel of niet productief zijn.
0: Ah ja, dus er zouden ook perspectieven kunnen zijn die niets kunnen bijdragen aan jouw verdere ontwikkeling van jouw denken.
1: Exact, en dat is ook een beetje het brugje naar het onderwijs wat ik heb gemaakt. Want in het onderwijs heb je natuurlijk ook docenten die moeten kiezen wel wat zijn de perspectieven die ik in mijn college toelaat.
0: Ja.
1: Ga ik een racistisch perspectief presenteren of ga ik juist dat Japanse perspectief?
0: Ja.
1: Wat ook soms hetzelfde kan zijn natuurlijk.
0: En daarom moet je allemaal filosofiedocent worden, toch? Want dan kun je al die verschillende perspectieven eigenlijk.
1: Ja, idealiter wel, maar dat laat dus ook zien dat we wel degelijk ook moeten een onderscheid maken tussen welke perspectieven we wel waardevol vinden en welke niet. Dus het is niet zozeer dat we maar één grote tent met alle perspectieven moeten gaan bouwen. We moeten juist op zoek naar die perspectieven die wij productief kunnen maken van ons eigen denken.
0: Als motto van je proefschrift citeer je Heidegger.
1: Exact.
0: In das was denken heißt, gelangen wir, wenn wir selber denken. Damit ein solcher Versuch glückt, müssen wir bereit sein, das Denken zu lernen.
1: Exact.
0: En laatste vraag. Zijn mensen nog wel bereid om te leren denken?
1: Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop dat ik zelf bereid ben om het denken nog te leren. Want dat is natuurlijk wat Heidegger bedoelt. Filosoferen is altijd het blijven leren denken.
0: Dat is als levenswijze.
1: Ja, exact. Het is een levenswijze.
0: En dit draag jij vast uit via een TikTok-kanaal?
1: Nou, ik heb wel ooit een TikTok gemaakt, maar die is gelukkig diep verborgen op de bodem van het internet. Maar wie weet maak ik een doorstart.
0: Dankjewel, Friso. En heel veel succes met je promotie. Ik sprak met Friso Timmiga over zijn proefschrift Learning to Think Differently, dat hij op 2 juli zal verdedigen aan de campus Friesland in Leeuwarden. Veel succes nogmaals met je verdediging. Voor meer informatie over zijn onderzoek en promotie kunt u terecht op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

U luisterde naar Little Lion Man, ietsje ingekort, van Mumford & Sons. Ietsje ingekort, omdat we toch tijd willen besteden aan wat Sanne allemaal heeft ontdekt over Mumford & Sons. Dit nummer komt uit een tijd, schrijft zij, waarin iedereen ineens een baard liet staan. Een akoestische gitaar kocht en deed alsof hij op een Engelse boerderij was opgegroeid. Maar eerlijk is eerlijk, het blijft een geweldig nummer. We hebben dit nummer gekozen omdat Mumford & Sons op 1 juli naar Groningen komt. Dan staat de Britse folk rock band in het Stadspark als onderdeel van Summer Stage. Het concert is nog niet helemaal uitverkocht. Dus voor wie altijd al eens duizenden mensen tegelijk I Really Fucked It Up This Time heeft willen horen zingen, of wie zelf mee wil zingen, er is nog hoop. En hiermee zijn we dan aan het einde gekomen van Radio Glasnost. U kunt deze en andere afleveringen in de loop van de week terugluisteren via onze website, glasnostici.nl. Robin is hier, die gaat ons daarmee helpen. Die heeft ook ooit een baard laten staan. Ja, maar geen gitaar, Robin. Nee, geen gitaar. Uiteraard kunt u ons vinden op de sociale media. Zoek op @glasnostici en u vindt ons vanzelf. Volgende week is er waarschijnlijk weer een glasnost, maar het is nog niet helemaal zeker. Voor nu, dank aan alle gasten van vanavond. Radina Cordoba, Esmee van der Boom en Friso Timmiga. De redactie is gedaan door ondergetekende Maarten Braamstra, die hier inmiddels ook zit, en heel erg door Sanne Kister, die daarnaast de productie deed. De techniek en regie waren vanavond in handen van Jesse Scheepstra. Wij danken u voor het luisteren. Mijn naam is Ronald Huneman. In 1667 ruilden we met de Engelse New York tegen Suriname. De Engelsen kregen de niks, Trump en zijn toren en Wall Street, de wallen in het Nederlands. Wij kregen Gullit, Rijkaard Kluivert, Nigel de Jong, Denzel Dumfries, Jorel Hatto, Ryan Gravenberg, Nora Lang, Daniel Malen en Virgil van Dijk. Als we ooit nog wereldkampioen worden, is het dankzij de vraag naar Beverbond in de 17e eeuw alle reden om in het oranje te lopen de komende weken. Voor straks wens ik je een heerlijke nachtrust, gevuld met een fantastische minnaar en anders met je allerstoutste dromen.

0: Dit is Glasnost. Tot over 2 weken.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
3: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
7: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Goedenavond, lieve luisteraar. Het is maandag.
1: Tikke maandag.
0: Niet vergeten, maar het is elke week weer hetzelfde verhaal.
1: Het is toch elke week weer maandag, hè? Ja, hoe kan dat?
0: Maar na zo'n zware gebeurtenis, waar iedereen natuurlijk even van heeft moeten bijkomen, is het weer tijd om de voetjes los te schudden en te gaan dansen met Oorsmeer Radio.
1: Wacht, een gebeurtenis waar iedereen van bij moet komen?
0: Het einde van het weekend. Ja, sorry, wij kennen dat concept niet. Wij werken non-stop aan deze show.
1: Oké.
0: Ik ben Jesse.
1: Ik ben Amy.
0: Samen zijn wij, zoals je het al hebt gehoord,
1: Radio Oorsmeer.
0: Oorsmeer. Dat dus.
1: Ik had de jingle er ook al in, mooi.
0: Wij gaan meteen beginnen. Ik heb een DJ-set gekocht, alweer een tijdje geleden. En ik heb zoveel feestmuziek opgezocht. In plaats van de standaard indie-hitjes, rock-hitjes en obscure, introspectieve hitjes. Ik dacht, ik ga weer eventjes wat terug in de tijd. Niet zo heel ver terug in de tijd, voor mij persoonlijk. Maar toen ik nog lekker hard ging in GTA en Gran Turismo en andere spellen met snelle auto's, en het allemaal net een tikkeltje sneller leek te gaan met Eurobeat.
1: Oh, nee, echt Eurobeat. Ja.
0: Ons westerse equivalent van high-tech, zou ik zeggen.
1: Ja, 100%.
0: Dit is Kevin & Sherry. Het nummer heet Chemical Love.

0: Flowering Night van Zettelbaan van het album Gensokyo High Speed Dream. Een remix-album van Toho Muziek. Of EP, ja, is 5 nummertjes, dus ja. Ik dacht, die paste wel mooi na, maar oké.
1: Hij paste er zeker mooi na. Hij paste er zeker mooi na. Even de juiste veter omhoog gezegd.
0: Ja.
1: Nee, we hadden het er net over. Ik herken inderdaad wel de invloeden van Eurobeat, maar ik heb zelf het idee dat het meer naast het genre ligt dan in het genre ligt. Dus daar hadden we wel eventjes wat woorden over. Ik ben benieuwd wat de luisteraar vindt. Is dit hetzelfde genre of is dit een significant ander genre?
0: Uiteindelijk kan ik ermee leven als we kunnen zeggen, ja, het is gewoon geïnspireerd uit Eurobeat.
1: Ik kan ermee leven als ze zeggen, dit was best wel een tof nummer.
0: Dat sowieso, ja. Maar of we kunnen het gewoon Russian Beat noemen, omdat Zettelbaan Russisch lijkt te zijn.
1: Komt uit Moskou.
0: Moskou. Ja, ik luisterde laatst weer naar. Dit nummer is te goed. Ik weet niet meer of ik dit eens een keer eerder op de radio heb afgespeeld. Via Ice of zo. Maar dit nummer is... Dit nummer heeft mij laten ontdekken dat hypertrance echt lit is.
1: Oh,
0: dit,
1: ja.
0: Dit is een nummer Hyperreality van Nufori en Craven. CravenXN. Wij denken dat dat Craven is. Op het album Ether Drive, ook van Craven. Uitgebracht op Diverse System, een doujin circle. Nou, ik vind de pads en de vibe in dit nummer zijn echt ontzettend goed.
1: Ik hou van trance muziek. Dit kan alleen maar hyper goed worden.
0: Hyperreality van Nufori en Craven.

0: Tiesto featuring Christian Burns. Alweer uit 2010. Dit is In The Dark.
1: Dat is wel een era.
0: De 2010 edit van Tiesto. Dit was een van de eerste cd's die ik heb gekocht. En dit nummer stond permanent aan op mijn koptelefoontje. De Sennheiser PX100. Dat kleine, opvouwbare mini-dingetje.
1: Was dat, ik heb het idee dat dat soort van het model koptelefoon was die ik echt overal op school zag.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dus,
1: of in elk geval dit idee, weet je? Dat zo, het voelt heel flimsy.
0: Dit was net voor de tijd dat koptelefoons een status item begonnen te worden in mijn omgeving. Maar direct hierna heb ik mij ook overgegeven aan de Beats by Dre fase.
1: Ah, honestly, het is dat ik het moet met schaamte moet toegeven. Maar ik heb altijd mijn eerste echte soort van koptelefoon waar ik dacht, oké, deze heb ik uitgezocht voor de frequency response of whatever, gewoon echt onderzoek doen, is gewoon de DT900 Pro X. Like, daarvoor deed ik het altijd met gewoon, ja, op zich heeft het me ver gebracht al, maar ik kreeg altijd cadeautjes van kerst of verjaardag natuurlijk. En daar zat soms een koptelefoon bij. En ja, dat is waar ik het mee deed. Ja.
0: Zo gaat het nou eenmaal.
1: Maar dat heb ik heel gewaardeerd al, want daardoor ben ik wel gewoon wat fatsoenlijk bezig kunnen gegaan met muziek maken. Dus ja.
0: Ik ben zelf ook heel erg van de spec sheets lezen en de technische details uitpluizen voordat ik iets koop. Maar dat is echt niet the way to go. Tip voor de luisteraar, als je een koptelefoon koopt, luister gewoon naar de koptelefoon. Klinkt hij lekker, dan is hij lekker.
1: Je moet hem luisteren, to be honest.
0: Zo zijn er heel veel koptelefoons waarvan de specs echt niet zeggen hoe het gaat klinken.
1: Nee, hè? Nou, waar ik dus ook over verbaasd had, niet om het over heel veel modellen te hebben, maar de 600's van Sen, die worden ook zo geprezen voor hun respons ook. Maar toen ik daar bijvoorbeeld naar luisterde, had ik zelf een hele andere invulling gemaakt over, oh, ik heb nou de spec sheets en dit is wat mensen zeggen, maar dan heb ik een hele andere invulling over wat ik nou zelf hoorde bijvoorbeeld. En zo zie je maar dat je heel veel kan inlezen, maar uiteindelijk helpt het toch meer als je er echt een keer naar luistert en weet, oké, dit is gewoon hoe die klinkt. En dan kan je aan de hand daarvan dan hoef je niet de verwachting te stellen, kan je aan de hand daarvan keuzes maken.
0: We vergeten ook niet dat onze oren niet uit de fabriek komen. Die zijn ook allemaal biologisch ontwikkeld. Tenminste, nu nog wel. We kijken met een half oog naar de toekomst. Maar ieders oor is anders. Iedereen hoort koptelefoons anders door de akoestiek die in je oor plaatsvindt. Wat ik wel kan zeggen is hoe het volgende nummer gaat klinken.
1: Ja. Nou, maar goed.
0: Die is echt fantastisch. Dat is ten opzichte van het vorige nummer wat vandaag de dag in mijn hoofd spookt. Ik kom er maar niet vanaf. Shout-out naar Tabea. Bedankt voor deze recommendation. Paris Paloma met Good Girl.

0: Je hebt geluisterd naar You Are In My System, de clubmix van Kerry Chandler, Dennis Quinn en Troy Denari.
1: Oeh, een triple producer track.
0: Dit is een interessant nummer met een interessant verhaal. En het is ook wel het kroontje van de Deep House. You Are In My System is een nummer uit 1997. En in 1998 is het geremixed door Kerry Chandler. Dat is een aantal keer op verschillende pressings op vinyl verschenen. Ik heb daar nog niet heel veel van kunnen vinden, want de versie die op streaming services te vinden is, is de versie die in 2023, dan wel 26, is heruitgebracht. En volgens mij is dat een iets gemoderniseerde versie van de originele remix.
1: Dus het is een remix, want het staat niet in de titel.
0: Nee, dat is inderdaad soms bij house en techno wat ambigu. In dit geval is het dus een beetje ambigu dat het een remix is. Het origineel is, als ik het me goed herinner, van de band genaamd The System.
1: Oké, interessant, ja. Nou, fair enough.
0: Maar ja, dit is gewoon echt alsof je de skyline van Manhattan 's nachts in het donker voorbij ziet glijden, terwijl je op de elevated train tracks rijdt.
1: Dit was overigens de clubmix. Dus als je langer in die vibe wil zitten, dan heb je 7 minuten aan dit nummer wat je ook kan luisteren.
0: Ja, normaal is de clubmix de lange versie van het nummer. In dit geval is de clubmix een soort verkorte versie. Ik denk dat het wel iets zegt over de staat van housemuziek die nu gedraaid wordt. Dat er toch wel een grotere variatie wordt verwacht. Er is een versie. Dat is de original versie, zoals die staat aangegeven. Dat is die uit 2026, waar we nu naar hebben geluisterd, is uit 2023. Maar die is bijna 8 minuten.
1: Ja. Oh, wat maf. Ja, nee, je hebt gelijk. Want was het niet altijd zo dat ze voorheen radio-edit als tag eraan toevoegden als het een verkorte versie was of zo? En de clubmix is inderdaad te lange, toch?
0: Ik heb beide wel gezien, inderdaad.
1: Ah.
0: Je hebt heel veel van die suffixes, de original mix, de radio edit. Soms is de radio edit door een andere artiest gemaakt. Dat is ook wel eens heel interessant.
1: Oh, really? Oké. Okay.
0: Ik ken een aantal tracks van 2010 tot 2012. Echt van die clubbangers die allemaal door Axwell geradio edit zijn.
1: Ha! Is dat iets wat artiesten bijvoorbeeld op commission dan konden aanvragen bijvoorbeeld? Of is...
0: Ik vraag me af of het dan door de artiest of misschien door een radiostation of door de Axwell zelf het initiatief is
1: opgepakt. Ja, of een eigen initiatief, ja, dat zou kunnen.
0: Dat hij gewoon dacht, hey, dit zijn toffe nummers, die moeten meer gedraaid worden, maar ze zijn nog niet helemaal geschikt. Ik ga hier naar pushen.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd. Misschien is dat googlable.
0: Het is zeker interessant.
1: Ja.
0: Maar nog interessanter.
1: Oh.
0: Ja, nu gaan we ervoor. Dit is een album van Rachel Type X. Het album heet Shapeshifter.
1: Inmiddels al een aantal weken uit.
0: Al een aantal weken. Het is nog redelijk vers, maar het wordt steeds minder vers. Dus haal het nu. En er staat een hele bijzondere remix op. En het is een klein beetje zelfpromoot, maar...
1: Oh god, ja.
0: Het is wel echt fantastisch. En het is oorsmeer to the max. Het eerste wat we gaan luisteren is Nightwave Fragment, de Icaras remix. Wil Icaras daar nog wat over kwijt?
1: Wil ik daar wat over kwijt? Het nummer is was ik mee bezig in oktober, november al. Dus de release is eigenlijk best wel laat. Het komt door allemaal complicated dingen vanwege... not gonna go into detail, maar... Nee,
0: een album release, daar zit altijd maanden aan postproductie aan vast.
1: Het is wat verlaat, maar ik was er in oktober, november mee bezig. In dezelfde periode dat ik bezig was met het conservatoriumproject. En in het begin twijfelde ik heel erg van, oh jee, is het wel remix waardig? Like, ik heb het idee dat ik bijna gewoon mijn eigen nummer aan het maken ben. Want ja, Ik heb heel veel van de stems heb ik ook gewoon helemaal kapot bewerkt. Dat ze misschien niet meer herkenbaar zijn. Of omdat het een high-tech nummer is. Dat je soms van die hele kleine stukjes erin hebt nog van de stems. Dat het niet één grote stem meer is. Maar allemaal kleine stukjes. Dus ik dacht, oh shit. Maar
0: eventjes om te clarifyen. Met stems bedoelen we hier niet de vocals. Maar de individuele tracks van het originele productie.
1: Ja. Goede clarification.
0: Dus de drumstems, de bassstems, de pianostems bijvoorbeeld.
1: Ja, nee, ja, maar het was, ja, nou, het kostte echt heel lang om de high-tech sectie te doen. Ik ben ontzettend blij met het resultaat. Ik was eigenlijk nog ambitieuzer over wat ik ermee wou. Maar uiteindelijk ontzettend blij. Mijn debuutnummer als ICRAS.
0: Overval ik je hier een beetje mee?
1: Nee, want ik had jij gepland om dit een keer mee te nemen. Dus ja.
0: We gaan er naar luisteren. Dit is Rachel Type X, Nightwave Fragment, de remix van Icarus met twee I's.

0: Dat was Rachel Type X. Van hetzelfde album, het nummer was Aggravate.
1: Ik dacht het zou een beetje stom zijn als we alleen soort van mijn nummer in het album laten horen. Dus ik dacht, ja, dan is het wel zo, ook zo vet om dit toffe nummer Aggravate van Rachel Type X zelf ook even te laten horen. Want Rachel Type X heeft wel echt bangers uitgebracht op dit album. Dus ik kan alleen maar aanraden. Overigens waren er meer remixers. Dus Rachel Type X heeft 11 nummers op dit album staan. Het is ook een eigen album natuurlijk. En heeft 10 remixers, waaronder ik, uitgenodigd om remixes te maken van die nummers.
0: Het is echt een heel mooi project geworden. De muziek is wel echt heel goed. Het afgelopen nummer ging hard. En ik heb er meteen ook een nummertje achter in de queue gegooid. En die is een beetje bekender. Maar zo hard. Ik heb hem voor het eerst gehoord in de film Baby Girl. Die heb ik in de bioscoop gezien.
1: Aha!
0: En dat was nogal een ervaring. Het is een vrij intense film. Een hele interessante film. Er zit, zoals menig film, een clubscène in. En meestal zijn die clubscènes een beetje awkward. Want ze proberen te jongleren tussen technomuziek en dialoog en flitsende lichten en cohesie visueel gezien. Maar dit is een van de eerste films waarbij ik dacht, deze clubscène, die klopt. De energie is er. Alle zintuigen worden op de juiste manier gestimuleerd. Dit is iemand die een club heeft bezocht.
1: Ja, die weet hoe de scene is, zeg maar.
0: En dit is dat nummer wat in die film speelde. En je kent hem misschien al. Het is van Yellow Claw, Not a Fistic en Rhyme.
1: Not a Fistic, dat is wel een naam.
0: Ja, die komt uit die Nederlandse meme-core scene. En het is uit dezelfde scene als Gladde Paling, Vieze Asbak, et cetera.
1: Ah, ja, fair.
0: Maar dit is het nummer Crush van Yellow Claw, Not a Fistic en Rhyme.

0: even tot rust komen na dat nummer. Dit was Echo B van Eco Virtual.
1: Hell ja, ik vond de pet sound design echt super tof.
0: Ja, echt dense, maar luchtig. Het,
1: ja.
0: Alsof je op een wolk van suiker ronddrijft.
1: Ja, echt heerlijk om gewoon even de na-crush te hebben. Even die mooie cooldown, zeg maar. Ja.
0: Vaporwave is een van mijn favoriete genres aller tijden. En daar was niet zo lang geleden een hele interessante YouTube-video over te zien. Waarin heel veel verschillende Vaporwave-producers boekje open deden over wat de scene was, hoe het is opgekomen. En ik ben de naam vergeten.
1: Uh-oh.
0: Maar daar komen we nog wel op terug. We gaan eerst naar het nieuws. Heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Oorsmeer Radio.
1: Oorsmeer Radio, elke maandag om 9 uur 's avonds. Ik ben Amy.
0: Ik ben Jesse. En fijne avond.
1: Fijne avond.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
5: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
4: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag. Hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op 2K voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Dat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekons Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.